0: Luisteraar FM Nieuws.
1: Dit is Jos Duinstra met het radio nieuws. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet één, maar twee oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid. En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het radio nieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radio nieuws. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet één, maar twee oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid. En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het radio nieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radio nieuws. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet één, maar twee oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid. En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het radio nieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Israël heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor Iraanse aanvallen gisteravond. In de hoofdstad Teheran en de steden Tabriz en Isfahan zouden doelen zijn geraakt. Of er slachtoffers zijn, is onduidelijk. Iran vuurde gisteren voor het eerst sinds het fragiele bestand raketten af op Israël. Maar alle projectielen zouden zijn onderschept. President Trump van de VS had Israël juist opgeroepen niets te vergelden. Trump wil een vredesakkoord met Iran, al lijkt dat nog ver weg. Het schip met 30 ton cocaïne dat op 1 mei werd onderschept bij de Canarische eilanden hoort inderdaad bij een vloot van de Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos. Het schip was onderweg van Sierra Leone, waar de veroordeelde drugsbaas woont, naar de kust van Libië. Het gaat om 4 schepen. De drugsvangst is een van de grootste ooit. Aan boord werden 23 mensen gearresteerd, onder wie 5 Nederlanders. De cocaïne had een waarde van 810 miljoen euro. Nederland wil dat Bolle Jos wordt uitgeleverd, maar Sierra Leone negeert dat verzoek. Op de A2 is een automobilist aangehouden die bijna 240 km per uur reed. De Mercedes en het rijbewijs van de verdachte zijn in beslag genomen. De bestuurder werd geflitst op een deel van de snelweg waar 100 km per uur is toegestaan. Hij negeerde vervolgens een stopteken en ging er als een haas vandoor. De auto werd later leeg in houten teruggevonden. De verdachte werd uiteindelijk op diezelfde A2 aangetroffen in een andere auto en is alsnog aangehouden. De politie heeft de man ook aangemeld voor een gedragscursus bij het CBR. Premier Pashinyan claimt de overwinning van de parlementsverkiezingen in Armenië. Zijn partij zou 57% van de stemmen hebben behaald tegen 21% van zijn uitdager, de pro-Russische miljardair Karapetyan. Pashinyan wil de banden met de EU aanhalen. Het Kremlin heeft actief geprobeerd de Armeense verkiezingen te beïnvloeden. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay. Ja, 1996 hè, was het voor de Macarena van Los Del Rio. Hè? Ja. Goedemorgen, het is maandagmorgen inmiddels alweer geworden. Ja. Het weekend zit er weer op. Het is weer eventjes klaar. Het is weer eventjes terug naar de realiteit. Het is weer tijd om, ja, zeggen ze wel eens, centjes te verdienen. Of misschien ben je wel vrij vandaag. Hè? Het zou natuurlijk ook maar zo kunnen. Ja, ik weet niet of je het gehoord hebt, dit nieuws. Jongens, jongens, jongens, jongens. 240 kilometer per uur op de snelweg. Ja, als je dat in Duitsland zou doen, bepaalde wegen, dan mag dat. Maar in de lage landen mag het niet. Nee, is het verboden. 240 kilometer per uur, joh. Het lijkt mij sowieso ontzettend eng als je harder gaat als 100. Maar goed, dat even tezijde. Ik ben een scheidbestuurder, hoor. Ik hou niet zo van hard rijden. Nee, ik vind dat eng. Maar goed, 240 kilometer per uur. Dat is niet mis natuurlijk. Ja, de auto is ook in beslag genomen van de man. Hij werd geflitst op de snelweg waar 100 kilometer per uur de toegestane snelheid is. Maar hij had ook een stopteken negeert en de auto ging er toen op hoge snelheid vandoor. En de politie heeft de achtervolging ingezet, maar ja, kon de bestuurder niet aanhouden. De auto werd later in Houten teruggevonden. Hè? Ja, maar dat is, jongens, als je 240 kilometer per uur rijdt, hè? Ja, ik wil niet veel zeggen, hoor. Maar dan zie je ook niks op tijd aankomen, lijkt me. Dan moet je ontzettend goed vooruitkijken van wat gebeurt er. Want er zal maar een auto naar links gaan of naar rechts. Ja, en dan ben je al de sjaak. Ja, en het is voor die man wat minder. Want hij is zijn rijbewijs nou kwijt natuurlijk. Hij moet ook een verplichte cursus volgen. En hij moet melding maken bij het CBR. Dus ja, dat dure verdiende rijbewijs, dat is hij gewoon in één keer kwijt, hè? Ja, 240 kilometer per uur. Ja, ik hoorde net in het nieuws, ja. Oké, okay. Nou goed, goedemorgen, het is maandag. En we zitten met voor de wekker wakker, want we zijn er weer helemaal bij. En we hebben weer leuke liedjes klaarstaan. Dus dat gaat volgens mij ook helemaal goed komen, hoor. Kan niet anders. Zoals bijvoorbeeld deze, Savage Garden. En Truly, Madly, Deeply. Ook het laatste nieuws komt uiteraard naar je toe, hè. Blijf luisteren. Goedemorgen.

Ja, zo krijgt alles een kans in Voor de Wekker Wakker. Als je nog een leuk liedje weet, mag je dat doorgeven naar voordewekkerwakker@gmail.com. Dit was er eentje die we hebben binnengekregen van Dai. D-A-E, ja, zo heet de dame. Ik wil een huis in Spanje. Ja, nieuwe artiesten natuurlijk altijd welkom in dit programma. Goed, we gaan even kijken naar het nieuws vandaag. Ja, op het fietspad in Houten wordt vanaf vandaag een maximumsnelheid van 20 km per uur getest voor fietsers. Ja, daaruit moet blijken of de fietspaden zo veiliger worden. De vraag is of fietsers uit zichzelf snelheid minderen. Want handhaven is lastig. Ja, fietsers gaan ook steeds sneller, hè. Met al die accu's erop. En dan de fatbikes er maar eventjes buiten wegen laten. Want die gaan natuurlijk nog veel harder. Ja, de groep die harde fietsen is de afgelopen jaren erg groot geworden. Zo zegt een woordvoerder. We zijn heel veel mensen die nu relatief makkelijk een hoge snelheid bereiken. Het komt omdat de afgelopen jaren meer mensen op elektrische fietsen, bakfietsen en fatbikes rijden. Ja, er waren ook altijd mensen die op een normale fiets een hoge snelheid haalden. En die zijn er nog steeds. Dat zijn natuurlijk de racefietsen en zo, hè. Maar tegenwoordig, met al die snelle fietsen, ja, moet er ook een snelheidsbeperking worden ingesteld op het fietspad, hè. Dus binnenkort ook flitspalen, misschien wel, bij de fietspaden. Om fietsers te flitsen als ze te hard rijden. Hè? Wie weet. Ja, even nieuws over de Filipijnen. Dat is een eindje weg, maar ja, het kan ook hier naartoe komen. Daar zijn meerdere mensen omgekomen. Er was een aardbeving met een kracht van 7,8. Er is daar zelfs een tsunami-waarschuwing. De beving was voor de kust van het land, waardoor er in meerdere landen ook een waarschuwing van tsunami is afgegeven. Waaronder in Indonesië en in Japan. Ja, de Filipijnse president die vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Onder meer op het eiland Mindanao is er veel schade. Er zijn heel veel gebouwen ingestort. Na de beving waren er zelfs 16 naschokken, waarvan de zwaarste een kracht had van 6,7. Ook zijn langs de Indonesische kust al diverse aardbevingen geweest. En er waren ook wat fikse tsunami-golven te zien. Het zou gaan om golven van ongeveer een meter hoog, dus dat viel nog mee. Over schade is daar ook nog niks bekend. Maar ja, ik zeg het maar, het kan ook deze kant op komen, hè? Ja. En in de Japanse stad ten noorden van Tokio zijn alle 94 basisscholen en middelbare scholen gesloten. Als laatste bericht. Ja, daar is namelijk een beer gesignaleerd. En die beer werd zaterdag voor het eerst gezien in een park in de stad, maar is tot op heden nog steeds niet gepakt. Ja, zo werd het dier gezien vlakbij een middelbare school. Ja, in Japan neemt het aantal incidenten met beren de laatste jaren toe. Ook in stedelijke gebieden. Vorige week raakten in Fukushima zeker 4 mensen gewond bij een berenaanval. En op beelden die met camera's is gemaakt is te zien hoe een zwarte beer een werknemer achtervolgt bij de ingang van een fabriek en hem tegen de grond werkt. Ja, ja, de zwarte beer wel. Die wordt gezien als zeer kwetsbaar. Het is de populairste en die is ook de laatste jaren in aantal gegroeid. Dus er zijn veel meer beren dan normaal. En er wordt ook minder op de dieren gejaagd. Ja, deskundigen die zeggen ook dat de klimaatverandering ermee te maken heeft. Hè? Ja, dus Japan, een beer, ja, goed. Vandaag is het de feestdag van de heilige Medardus. Als het vandaag regent, dan volgt er een lange regenperiode. Medardus met zijn regen hou je in 6 weken niet tegen. Mooi, hè? En nog een spreuk. Wat Sint Medaar geeft voor weer, brengt hij ook in de oogsttijd weer. Mooi, hè? Oh, jongens, wat heerlijk zo op de maandagmorgen. Dit is Nora Jones en Cold.

0: Ja, jongens, als je het maar weet. Delano Scheffer, hoorde je zo het bij mij. Het is de dagtoppen van deze maandag, de 8e juni. Ja, vandaag dan hebben we dikke bewolking. Het voelt wat broeierig aan, zo staat er in het weerbericht. Het wordt 20 tot 22 graden. Er is ook een windje wat op gaat steken. Aan het einde van de middag dan zijn er wat buitjes vanuit het westen over het hele land. Dus ja, een drukke avondspits in elk geval vandaag. De buien die trekken vanavond weer weg. En morgen dan is het wisselvallig. Er zijn ook dan weer buien en veel wolken, maar ook zon. Het wordt dan 16 tot 18 graden. Ja, vanaf volgende week dan worden de temperaturen weer wat hoger, hè? Ja. Er zijn wat filetjes. Nou ja, de A28, de A30, de N33, de N50 en de N301. Hou daar rekening mee. Er zijn wat wegwerkzaamheden bezig en natuurlijk ook wat files.
1: Let's go.
2: Erik van Vliet. Goedemorgen.
3: What's up? I'm Olivia Rodrigo.
2: Goedemorgen. Al wakker?
4: Goedemorgen.

Mooie kunstzinnige hoes trouwens van James. Het is een oud liedje, 1992. Ja, in de tijd toen kocht ik nog allemaal van die aanbiedingjes. Ging ik altijd naar die aanbiedingbak en haalde ik daar liedjes uit die dan heel weinig geld kosten. En ik heb zo een hele verzameling opgebouwd. En zo af en toe dan duik ik die la in en dan vind ik er weer eentje. Ja, je hoorde Born of Persuasion.

Ja, vol gas. Zo is het maar net. Het is vandaag maandag. Welkom bij Voor de Wekker Wakker. Ja, de originele zangeressen van K3, Kevin, Crystal en Kathleen, hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Zoals hun laatste reunieconcert in Antwerpen. De concertreeks die begon in oktober vorig jaar. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de originele samenstelling. Ja, het laatste nummer tijdens het emotionele concert was live te volgen via een livestream. Ja, het drietal stopte met Heya Mama. Gaan we nou trouwens niet draaien. Ik heb een ander liedje gevonden. Maar het is echt klaar. Ja, K3, de oude formatie, de originele bezetting, die treedt niet meer op, hè? Nee. Goed, Voor de Wekker Wakker. Het is maandag, we zijn 8 juni en ik heb uitgezocht Fiets van K3.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Israël heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor Iraanse aanvallen gisteravond. In de hoofdstad Teheran en de steden Tabriz en Isfahan zouden doelen zijn geraakt. Of er slachtoffers zijn, is onduidelijk. Iran vuurde gisteren voor het eerst sinds het fragiele bestand raketten af op Israël. Maar alle projectielen zouden zijn onderschept. President Trump van de VS had Israël juist opgeroepen niets te vergelden. Trump wil een vredesakkoord met Iran, al lijkt dat nog ver weg. Het schip met 30 ton cocaïne dat op 1 mei werd onderschept bij de Canarische eilanden hoort inderdaad bij een vloot van de Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos. Het schip was onderweg van Sierra Leone, waar de veroordeelde drugsbaas woont, naar de kust van Libië. Het gaat om 4 schepen. De drugsvangst is een van de grootste ooit. Aan boord werden 23 mensen gearresteerd, onder wie 5 Nederlanders. De cocaïne had een waarde van 810 miljoen euro. Nederland wil dat Bolle Jos wordt uitgeleverd, maar Sierra Leone negeert dat verzoek. Op de A2 is een automobilist aangehouden die bijna 240 km per uur reed. De Mercedes en het rijbewijs van de verdachte zijn in beslag genomen. De bestuurder werd geflitst op een deel van de snelweg waar 100 km per uur is toegestaan. Hij negeerde vervolgens een stopteken en ging er als een haas vandoor. De auto werd later leeg in houten teruggevonden. De verdachte werd uiteindelijk op diezelfde A2 aangetroffen in een andere auto en is alsnog aangehouden. De politie heeft de man ook aangemeld voor een gedragscursus bij het CBR. Premier Pashinyan claimt de overwinning van de parlementsverkiezingen in Armenië. Zijn partij zou 57% van de stemmen hebben behaald tegen 21% van zijn uitdager, de pro-Russische miljardair Karapetyan. Pashinyan wil de banden met de EU aanhalen. Het Kremlin heeft actief geprobeerd de Armeense verkiezingen te beïnvloeden. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Schakel maar in.
5: Van harte welkom.
6: Schakel maar in.
4: En geniet.
7: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
4: Gewoon lekker lang luisteren.
8: Wat zegt u?
9: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Wat heb ik toch een mooi werk eigenlijk, hè? Elke dag van die mooie liedjes draaien. Zoals Queen bijvoorbeeld, je hoorde Save Me bij je voor de wekker wakker. Tweede uur van dit ochtend Radio Feuilleton is weer een feit geworden. Ik zeg een goedemorgen mocht je net de radio aanzetten, ja. Ja, het is vandaag in 1786, dus even geleden, dat er voor de allereerste keer ijsjes worden verkocht. Dat is leuk. En dat gebeurt in New York. Ja, op 8 juni. En mocht je vandaag de kiet gaan stofzuigen. Dat je zegt van, nou jongens, we moeten even de boel schoonmaken. Dan bedenk eventjes dat vandaag in 1869... de heer McAfee uit Chicago de stofzuiger heeft uitgevonden. Ja, hij krijgt daar patent op. Dus vandaag in 1869... wordt er voor het eerst een stofzuiger, zeg maar, gepatenteerd. Daarna werden ze ook gefabriceerd. En daarna werden ze ook gedistributeerd. Hè? Ja, zo, er waren wat moeilijke woorden op deze maandagochtend. Hè? Goed, welkom voor de wekker wakker. We hebben weer veel te doen. Dus druk maar weer op die tweede knop. Ja, daar rechts. En we gaan weer beginnen.
1: Dit is de flitsschijf.

Rock'n'roll, zouden we bijna zeggen. De Rolling Stones hoorde je met In The Stars. Het komt van hun album In The Tank. Ja, een leuke plaat, een leuk cd'tje. Gisteren nog even afgespeeld in de privéruimte hier in het grote Van Vliethuis. Ja. Goed, even kijken naar het nieuws vandaag. Ja, het Nederlands elftal speelt zijn laatste oefenwedstrijd voordat het wereldkampioenschap begint. En dat gaat de 11e van start. En Oezbekistan is de tegenstander. En de burgemeester van Nijmegen en de voorzitter van de Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, die moet voor de coronacommissie verschijnen vandaag. Spannende dag. Ja, het weer vandaag. Het begint met wat zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Vanmiddag dan krijgen we meer bewolking. En uiteindelijk gaan er ook wat buitjes over het land trekken. De komende dagen blijft het wisselvallig met dagelijks buien. Maar ook veel zonneschijn. Het wordt 16 tot 18 graden. Pas later in de week, ja, zet het even in je agenda. Later in de week, dan wordt het ook wat warmer, ook in de Langstraat.

0: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. In Waalwijk is vrijdagavond een man aangehouden die gezocht werd in Polen. Dit gebeurde op het industrieterrein van Zandonk. De man werd staande gehouden door de politie in verband met een politiecontrole. Daaruit bleek dat de Poolse man gezocht werd in zijn thuisland. Waarvoor de man gezocht werd in Polen is niet duidelijk. Inwoners van de Van Immerzeelstraat in Kaatsheuvel zijn niet blij dat de bomen in hun straat alsnog gekapt gaan worden. De gemeente wil de bomen kappen omdat de straat gerenoveerd wordt. De bewoners waren daar niet blij mee en maakten bezwaar. Helaas voor de bewoners werd dit bezwaar teniet gedaan. De kap van 30 bomen wordt dus alsnog voortgezet. Al hopen de bewoners dat het nieuwe college het plan toch eventueel terug kan draaien. We weten wie de nieuwe wethouders worden voor de gemeente Heusden. Komende woensdag wordt het coalitieakkoord gepresenteerd, maar de wethouders zijn al wel bekend. Martijn van Esch, Jeroen van der Bos en Johan Meesters blijven als wethouder. Tom Pullus en Annemiek Kuijsten komen er als nieuwe bij. Peter van Steen keert niet terug. Hij gaf aan niet nog een keer wethouder te willen worden. Het was een goed weekend voor het amateurvoetbal in Dongen. VV Dongen wist zaterdag namelijk promotie af te dwingen naar de derde divisie. De Dongenaren kwamen in de wedstrijd tegen Heer Jansdam terug van een achterstand en wonnen het duel met 2-1. Ook Olympia maakt nu altijd kans op promotie, nadat zij zaterdag met 2-0 wonnen van NOAD. Komende zaterdag is de returnwedstrijd. Zet Olympia ook daar een goed resultaat neer, promoveert het naar de vierde klasse. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Siem van der Kaa, dankjewel voor het regio nieuws. Ja, vlak voor het nieuws hadden we een liedje gepland van Ricky Martin, maar dat ging helemaal mis. Ik drukte het verkeerde knopje in. Ja, dat kan natuurlijk heel op de maandag, maar ik vind hem zo leuk. Ik ga hem gewoon nog een keer proberen.

0: Ik ben Erik van Vliet en ik presenteer iedere ochtend voor de wekker wakker.
1: Hi, I'm Calvin Harris.
2: I'm Jazzy.
0: Hallo.
1: I hope you enjoy.
3: Goedemorgen, lieve mensen.

Zo'n lekker nummer is dit, hè? Calvin Harris en Lizzie en Satisfy. Voor de wekker wakker, tweede uur op deze maandag 8 juni. Ja, we zijn er weer elke dag, maandag tot en met vrijdag. En ook in het weekend van 7 tot 9. Hè. Ja, bondscoach Ronald Koeman heeft afgelopen zondag op een persconferentie van Oranje in het Amerikaanse White Plains verteld over hoe het is om op grote afstand te zijn van zijn vrouw Bartina. Ja, die wordt momenteel behandeld voor kanker. Ja, Bartina Koeman kan door haar ziekte dus niet naar het WK gaan afreizen. En dat is erg jammer natuurlijk. Het is een netelige situatie. Hij zegt, ik heb dit van tevoren besproken. Maar het is wel lastig. Het voetbal is daarbij soms een uitlaatklep voor me. Ja, de 65-jarige Bartina Koeman heeft uitgezaaide borstkanker. En wordt elke week behandeld. Zo blijkt volgens de laatste berichten. Ja, en als die contact heeft met haar, de trainer van het Nederlands elftal, dan gaat het over van alles, maar natuurlijk ook veel over hoe ze zich voelt. Ja, ze heeft altijd wel 1 of 2 dagen bijwerkingen van de behandelingen en daar praten we over. En ik leef mee op afstand. Ja, Koeman die vertelde al eerder dat de situatie van zijn vrouw stabiel is. We hopen dat de behandelingen blijven aanslaan. Het is afwachten of dat ook zo blijft. Ja. Goed, nou ja, donderdag dan beginnen de wedstrijden natuurlijk, hè. Ja. En natuurlijk de laatste oefenwedstrijd, hè. Oezbekistan is de tegenstander, hè. Goed, Alexander Zverev heeft zijn eerste Grand Slam-titel veroverd. De Duitser won in de finale van Roland Garros met 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 en 6-1. Ja, de druk stond er al heel vol op, maar hij heeft het voor elkaar, hè. Alexander Zverev heeft zijn eerste Grand Slam-titel te pakken. En ja, ik had het toch straks ook gemeld in het eerste uur. Er is tegenwoordig een snelheidsbeperking op het fietspad in Houten. Daar staan tegenwoordig camera's die het verkeersgedrag vastleggen. De camera's hebben afgelopen week de situatie zonder maximum snelheid vastgelegd, zo zegt de woordvoerder. Uiteindelijk gaat men dus alle verschillen vergelijken. In het najaar wordt ook op een fietspad in Amsterdam getest. Het is nog niet bekend waar de tijdelijke maximum snelheid precies zal gelden. Nou, de proeven worden uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En dat is wat, hè? Krijg je binnenkort op het fietspad zelfs splitspalen. Ja, ook een deel van de fietsers die weten dus niet wat hun snelheid is. Ja, een fiets hoeft immers geen snelheidsmeter te hebben. Ja, fietsers die kunnen zich altijd beroepen op het niet bewust zijn van van de gereden snelheid, zo zegt Marco de Brommerstoet. Hij is een woordvoerder van de politie. Hij spreekt van een niet werkbare oplossing. Ja, fietsers kunnen ook zonder ondersteuning al een snelheid tussen de 5 en 50 kilometer per uur bereiken. Ja, die racefietsen bijvoorbeeld, hè. Ja, die verschillen zijn er dus altijd al geweest. Maar ja, tegenwoordig, dan heb je fietsen met een nummerbord, je hebt ze met een elektrische accu, je hebt fatbikes, dat gaat allemaal op en af. Dus ja, die snelheid die is ook een stuk sneller geworden, hè. Dus binnenkort flitspaaltjes, hè. Dan word je als fietser geflitst. Ja, moet ook alle fietsers trouwens kentekenplaten, hè. Oh jee, ik zie die bui al hangen, dat betekent dus ook wegenbelasting voor fietsen, hè. Oh jee, ja hoor, dat hebben we wel gevonden. Goedemorgen, voor de wekker wakker. En dit is Guus Meeuwis en de weg.

leuke videoclip trouwens met een persiflage van Trump erin in een grote gouden wolkenkrabber. Ja, Morgan Dust, de nieuwe plaat, die heet High Horse. Ja, met allemaal robotten en zo in een grote lange gang. Hè. Ja, dat is een aparte videoclip, maar wel een leuk liedje. Goed, Robin van Persie is ontslagen. Hij was de hoofdtrainer van Feyenoord. Het is nog niet bekend wie hem dus uiteindelijk gaat opvolgen. Ja, en veel mensen gaan verslag doen van het WK voetbal. Niet alleen voetbalverslaggevers of tv-zenders, nee. Ook gewoon bekende Nederlanders. Ja, bijvoorbeeld Noah Vahle is in de Verenigde Staten. Ja, dat is natuurlijk de dochter van Linda de Mol. Dat wordt geschreven op Instagram. Die gaat ook verslag doen. Die is momenteel in New York. En ze zegt prima Nederlands weer, want het regent daar op dit moment. Hè? Ja. En op deze dag in 1937, de Carmina Burana van Karel Orff gaat in première. Dat gebeurt in die Alter Oper in Frankfurt am Main. Het bekendste stuk uit het werk is het koorstuk O Fortuna. Dat is in veel films en in reclame te horen geweest. Hè? Ja. Misschien kunnen we eventjes het geheugen opfrissen. Welke was dat ook alweer?

0: Ja, dat was deze dus, hè. Ken je nog? Ja, hè? Ja, ook vooral voor veel bierreclames is hij gebruikt, hè. En het werd toen ook nog een keertje een ontzettende hetze, want er waren er geen rechten betaald voor het liedje. De familie van Orff die wilde er toen geld voor hebben. En ik weet niet wat het toen allemaal aan de hand was, maar het was één grote chaos. Maar dit was het liedje, hè. Leuk, we gaan hem een andere keer helemaal draaien. Goed, voor de wekker wakker. Tijd voor de 80s remix. En dan gaan we even naar de boodschappen. En dan zijn we zo weer terug.
1: Back to the 80s. Back to the 80s.
0: Ja. Voor de wekker wakker. We zijn er tot 9 uur.

0: skiën? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
5: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
4: Dat klinkt goed.
5: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
4: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
5: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Bij een krachtige aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 8 doden en 200 gewonden gevallen. De beving vond plaats op zee en had een kracht van 7,8. Behalve voor de Filipijnen werd ook voor Indonesië en Japan tijdelijk een tsunami-waarschuwing afgegeven. Op het eiland Mindanao is veel schade. Meerdere gebouwen en een belangrijke brug zijn ingestort. Ook volgden zware naschokken tot een kracht van 6,7. Voor de Indische kust zijn tsunami-golven van een meter hoog gezien. D66 wil dat bij vermoedens van kindermishandeling dat er geen toestemming meer nodig is van de ouders om de zaak te onderzoeken. De partij dient na de zomer een voorstel in om kinderen zo beter te beschermen. Een meerderheid van de Tweede Kamer sprak zich eerder al uit over zulke maatregelen. Na een melding over kindermishandeling mogen ouders vaak aanwezig zijn bij het gesprek. Kinderen durven dan vaak niet ongedwongen over de gebeurtenissen te vertellen. De gemeente Houten test vanaf vandaag met een maximumsnelheid voor fietsers van 20 km per uur. Onderzocht wordt of fietspaden daarmee veiliger worden. De test loopt op een fietspad dat als onveilig te boek staat, vlakbij winkelcentrum Castellum in Houten. Er zijn camera's geplaatst die de fietsers in de gaten houden. Dit najaar volgt ook een test met een maximumsnelheid op fietspaden in Amsterdam. Een Japanse stad ten noorden van Tokio houdt vandaag alle 94 scholen dicht omdat er een beer in de buurt rondloopt. De beer werd zaterdag voor het eerst gezien in een park in de stad Utsunomiya. Vanochtend liep de beer rond vlakbij een middelbare school. Steeds vaker zijn er in Japan incidenten met beren. Vorige week raakten in Fukushima 4 mensen gewond door een beer. De Aziatische zwarte beer wordt bedreigd, maar nu er minder op ze wordt gejaagd, neemt de populatie toe. Door de klimaatverandering trekken ze ook vaker naar stedelijk gebied. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
7: Schakel maar in.
8: Van harte welkom.
9: Schakel maar in.
7: En geniet.
10: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
7: Gewoon lekker lang luisteren.
11: Wat zegt u?
9: Gewoon lekker.

Ja, Alana hoorde je met Wes. Ja, Wes moet ik eigenlijk zeggen met Alana. Ja, voor de wekker wakker. Lekker liedje was dat toen uit het verre Afrika. Althans, de muzieksoort komt daar vandaan, hè? Ja. Ja, vandaag even het nieuws. Steeds meer theaters in Nederland die bieden kinderen gratis toegang tot voorstellingen aan. Zeker 30 locaties doen het komend seizoen mee. In onder meer Helmond, Enschede en Zutphen. Ja, de volwassen begeleiders moeten wel de toegang betalen. Maar ja, de theaters willen zo kinderen, ongeacht hun achtergrond of het inkomen van hun ouders, kennis laten maken met hun voorstellingen. Ja, na corona zagen zij veel minder jong publiek. Ja, wat commerciële producenten die waarschuwen nu voor oneerlijke concurrentie. Ze zeggen dat het aanbod voor kinderen onder druk komt te staan, omdat theaters die niet gratis zijn minder gaan programmeren. Ja, de producenten die dreigen nu ook met een boycott. Ja, die willen natuurlijk geld verdienen, hè? Ja, het is niet anders. En de internetbank Revolut gaat mobiele abonnementen aanbieden. De bank wil telecombedrijven gaan uitdagen met lagere prijzen. Ja, de prijzen worden momenteel vergeleken en de klanten van de bank die kunnen dus vanaf maandag zelfs bij de bank een mobiel abonnement afsluiten. Nou, volgens mij gaat er binnenkort echt iets veranderen, hoor, met die abonnementjes. Dan krijg je ze gewoon bij een pak hagelslag. Dan worden ze echt gratis. Ja, dan betaal je betaalt nu al niet zoveel meer voor een abonnementje, maar dan wordt het nog goedkoper, hè? Ja. En de Chinese leider Xi Jinping brengt een staatsbezoek aan Noord-Korea. Hij is daar natuurlijk op uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Ja, in 2019 was hij daar voor het laatst. En in Den Haag wordt het eindrapport van de staatscommissie tegen discriminatie en racisme gepresenteerd. In het rapport wordt beschreven welke stappen nodig zijn om discriminatie en racisme in Nederland tegen te gaan. Ja, en ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Het Nederlands elftal oefent in New York tegen Oezbekistan. De wedstrijd begint vandaag om 9:15 vanavond, Nederlandse tijd. En dan kun je natuurlijk weer live zien via de sportapps. Hè? Ja, ja, er zullen ook wel wedstrijden in de nacht plaatsvinden, want jij hebt natuurlijk grote tijdsverschillen. Maar goed, nou valt het nog mee, hè? Ja. En als laatste, het hondje Lassie laat voor het allereerst van zich horen. Nou, dat was toen die collie, hè. En dat was niet via de tv, maar nee, Lassie was toen voor het allereerst op de radio te horen. Dat was toen een soort van hoorspel. En het Amerikaanse ABC die heeft het toen ook uitgezonden. En het hoorspel werd gesponsord door een fabrikant van hondenbrokken, ja. De tune van Lassie, hè, van toen, hè? Ja, ik heb daar vroeger ook wel naar gekeken, maar ik kan me die tune eigenlijk niet meer herinneren. Ja, Lassie die was een soort detective, hè, want die loste van alles op, hè. Die had nergens problemen mee, hè. Nee. Goed, Lassie dus voor het allereerst te horen in 1942.

Blijf leuk, hè? Vaya con Dios. En don't cry for me, Louie, Louie, Louie. Ja. Goed, vandaag begint met hoge bewolking. De zon die kan er nog wel doorheen prikken. In de loop van de dag wordt de bewolking wat dikker en voelt het ook wat broeierig aan. Ja, ik merk het nu al een beetje hier in het Van Vliethuis, dat het wat warmer wordt. Ja, het wordt vandaag 20 tot 22 graden. We hebben zelfs een klein windje. Aan het einde van de middag, dan begint het ook wat te regenen. De regen zal ook oostwaarts trekken en intensiveren. En de nacht naar morgen, dan volgen er nog een paar buitjes. En dan verloopt morgen over het algemeen de dag een beetje wisselvallig. Er zijn wat buitjes, er zijn wat wolken. Maar er is ook zon, het wordt 16 tot 18 graden en het waait stevig. Dus het is wel te doen, ja. Goed, nou vandaag dus top ongeveer 22 graden. Hè. Dat kan het dus worden. Maar ja, men verwacht dat het niet hoger uit zal komen in de Langstraat tot 20, 21 graden. Juist, zo is het maar net. En Soul Asylum onderweg.

0: Langstraat FM. Nieuws.
1: Het programma Voor de Wekker Wakker is nu overal te ontvangen in heel Nederland en ook in het buitenland. In de show blijf je op de hoogte van het weer en steeds met de laatste nieuwsberichten. Voor de Wekker Wakker is de ideale ochtendshow als je al wakker bent voor de wekker.
2: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. In Waalwijk is vrijdagavond een man aangehouden die gezocht werd in Polen. Dit gebeurde op het industrieterrein van Zandonk. De man werd staande gehouden door de politie in verband met een politiecontrole. Daaruit bleek dat de Poolse man gezocht werd in zijn thuisland. Waarvoor de man gezocht werd in Polen is niet duidelijk. Inwoners van de Van Immerzeelstraat in Kaatsheuvel zijn niet blij dat de bomen in hun straat alsnog gekapt gaan worden. De gemeente wil de bomen kappen omdat de straat gerenoveerd wordt. De bewoners waren daar niet blij mee en maakten bezwaar. Helaas voor de bewoners werd dit bezwaar teniet gedaan. De kap van 30 bomen wordt dus alsnog voortgezet. Al hopen de bewoners dat het nieuwe college het plan toch eventueel terug kan draaien. We weten wie de nieuwe wethouders worden voor de gemeente Heusden. Komende woensdag wordt het coalitieakkoord gepresenteerd, maar de wethouders zijn al wel bekend. Martijn van Esch, Jeroen van der Bos en Johan Meesters blijven als wethouder. Tom Pullens en Annemiek Kuijsten komen er als nieuwe bij. Peter van Steen keert niet terug, hij gaf aan niet nog een keer wethouder te willen worden. Het was een goed weekend voor het amateurvoetbal in Dongen. VV Dongen wist zaterdag namelijk promotie af te dwingen naar de derde divisie. De Dongenaren kwamen in de wedstrijd tegen Heer Jansdam terug van een achterstand en wonnen het duel met 2-1. Ook Olympia maakt nu altijd kans op promotie, nadat zij zaterdag met 2-0 wonnen van NOAD. Komende zaterdag is de returnwedstrijd. Zet Olympia ook daar een goed resultaat neer, promoveert het naar de vierde klasse. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
0: Info en hits. Hits. Langstraat FM.
3: De back-to-back.

beetje zeggen, ja. I love the 80s. Dat was het. I was the 80s. Ja, van Larry Dane bij Voor de Wekker Wakker op deze maandag 8 juni. Ja, zo dadelijk gaan we even een blik nemen in de flitsende 50. Want er zijn nogal wat verschuivingen. Ja, als we er eventjes naar kijken op 31, daar staat Miss Montreal met schuilen. Op 32, Justin Bieber en Nicki Minaj. Die zakken trouwens naar nummer 32. Ja, en stonden eerst op 27. Nieuwe Religion, die staat op 33 en die is van Fateless en Bebe Rexha. En The Thing I Love van Max en Andy Grammer, die staat op nummer 34. Nou, zo dadelijk na de dagtopper, dan hebben we voor jou nummer 32, Justin Bieber en Nicki Minaj. Dus blijf luisteren, een kleine blik in de flitsende 50.

0: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
1: Week in, week uit.
0: Ook jouw favorieten tellen mee.
1: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
0: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
0: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
0: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: Nummer 32.

lang niet gehoord. Shakin' Stevens en Julie, de rock'n'roll king uit Wales. Geboren in 1948 in Cardiff. En hij begon als leadzanger van de groep Shakin' Stevens and the Sunsets. Hè. Ja, in de jaren 70 deed hij ook veel tv-shows in Duitsland en werd hij een lokale ster. Ja, dit was een van die grote hits, hè, 1982. Julie. Green Door was er ook nog, hè, 1981. En misschien ken je ook die kerstplaat nog wel. Merry Christmas Everyone. Ja, 1985. Hè. Dat was een grote kerst. Klassieker in de UK en rond de kersttijd. Dan hoor je dat liedje van Shakin' Stevens weer voorbij komen. Elk jaar weer. Hè. Ja, het is weer klaar, hè?

Ja, en vergeet vanavond niet te kijken, hè, want het Nederlands elftal heeft een oefenwedstrijdje, de laatste voordat het echt gaat beginnen tegen Oezbekistan. Ik wens je een leuke dag en wat mij betreft tot morgen!

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep Aannemersbedrijf.
2: Lijnstraat FM Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Bij een krachtige aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 8 doden en 200 gewonden gevallen. De beving vond plaats op zee en had een kracht van 7,8. Behalve voor de Filipijnen werd ook voor Indonesië en Japan tijdelijk een tsunami-waarschuwing afgegeven. Op het eiland Mindanao is veel schade. Meerdere gebouwen en een belangrijke brug zijn ingestort. Ook volgden zware naschokken tot een kracht van 6,7. Voor de Indische kust zijn tsunami-golven van een meter hoog gezien. D66 wil dat bij vermoedens van kindermishandeling dat er geen toestemming meer nodig is van de ouders om de zaak te onderzoeken. De partij dient na de zomer een voorstel in om kinderen zo beter te beschermen. Een meerderheid van de Tweede Kamer sprak zich eerder al uit over zulke maatregelen. Na een melding over kindermishandeling mogen ouders vaak aanwezig zijn bij het gesprek. Kinderen durven dan vaak niet ongedwongen over de gebeurtenissen te vertellen. De gemeente Houten test vanaf vandaag met een maximumsnelheid voor fietsers van 20 km per uur. Onderzocht wordt of fietspaden daarmee veiliger worden. De test loopt op een fietspad dat als onveilig te boek staat, vlakbij winkelcentrum Castellum in Houten. Er zijn camera's geplaatst die de fietsers in de gaten houden. Dit najaar volgt ook een test met een maximumsnelheid op fietspaden in Amsterdam. Een Japanse stad ten noorden van Tokio houdt vandaag alle 94 scholen dicht omdat er een beer in de buurt rondloopt. De beer werd zaterdag voor het eerst gezien in een park in de stad Utsunomiya. Vanochtend liep de beer rond vlakbij een middelbare school. Steeds vaker zijn er in Japan incidenten met beren. Vorige week raakten in Fukushima 4 mensen gewond door een beer. De Aziatische zwarte beer wordt bedreigd, maar nu er minder op ze wordt gejaagd, neemt de populatie toe. Door de klimaatverandering trekken ze ook vaker naar stedelijk gebied. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
12: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
13: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
14: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
15: Ah, mijn rug. Beweeg. Hé, wat? Huh? Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
16: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
17: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
18: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com. Kom.
19: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
20: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
21: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting. Weet je dat je goed zit? Bekijk de collectie op selfness.nl.
22: Schakel maar in.
23: Van harte welkom.
24: Schakel maar in.
22: En geniet.
25: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
22: Gewoon lekker lang luisteren.
26: Wat zegt u?
24: Gewoon.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. In Waalwijk is vrijdagavond een man aangehouden die gezocht werd in Polen. Dit gebeurde op het industrieterrein van Zandonk. De man werd staande gehouden door de politie in verband met een politiecontrole. Daaruit bleek dat de Poolse man gezocht werd in zijn thuisland. Waarvoor de man gezocht werd in Polen is niet duidelijk. Inwoners van de Van Immerzeelstraat in Kaatsheuvel zijn niet blij dat de bomen in hun straat alsnog gekapt gaan worden. De gemeente wil de bomen kappen omdat de straat gerenoveerd wordt. De bewoners waren daar niet blij mee en maakten bezwaar. Helaas voor de bewoners werd dit bezwaar teniet gedaan. De kap van 30 bomen wordt dus alsnog voortgezet. Al hopen de bewoners dat het nieuwe college het plan toch eventueel terug kan draaien. We weten wie de nieuwe wethouders worden voor de gemeente Heusden. Komende woensdag wordt het coalitieakkoord gepresenteerd, maar de wethouders zijn al wel bekend. Martijn van Esch, Jeroen van der Bos en Johan Meesters blijven als wethouder. Tom Pullus en Annemiek Kuijsten komen er als nieuwe bij. Peter van Steen keert niet terug. Hij gaf aan niet nog een keer wethouder te willen worden. Het was een goed weekend voor het amateurvoetbal in Dongen. VV Dongen wist zaterdag namelijk promotie af te dwingen naar de derde divisie. De Dongenaren kwamen in de wedstrijd tegen Heer Jansdam terug van een achterstand en wonnen het duel met 2-1. Ook Olympia maakt nu altijd kans op promotie, nadat zij zaterdag met 2-0 wonnen van NOAD. Komende zaterdag is de returnwedstrijd. Zet Olympia ook daar een goed resultaat neer, promoveert het naar de vierde klasse. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb je een interview gemist? Kijk dan op onze website bij Uitzending Gemist op langstraatnieuws.nl.

Ben jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Bij een krachtige aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 15 doden en ruim 200 gewonden gevallen. De beving vond plaats op zee en had een kracht van 7,8. Behalve voor de Filipijnen werd ook voor Indonesië en Japan tijdelijk een tsunami-waarschuwing afgegeven. Op het zuidelijke eiland Mindanao is veel schade. Meerdere gebouwen en een belangrijke brug zijn ingestort. Ook volgden diverse naschokken tot een kracht van 6,7. Voor de Indische kust zijn tsunami-golven gezien van een meter hoog. D66 wil dat bij vermoedens van kindermishandeling dat er geen toestemming meer nodig is van de ouders om de zaak te onderzoeken. De partij dient na de zomer een voorstel in om kinderen zo beter te beschermen. Een meerderheid van de Tweede Kamer sprak zich eerder al uit over zulke maatregelen. Na een melding over kindermishandeling mogen ouders vaak aanwezig zijn bij het gesprek. Kinderen durven dan vaak niet ongedwongen over de gebeurtenissen te vertellen. De gemeente Houten test vanaf vandaag met een maximumsnelheid voor fietsers van 20 km per uur. Onderzocht wordt of fietspaden daarmee veiliger worden. De test loopt op een fietspad dat als onveilig te boek staat, vlakbij winkelcentrum Castellum in Houten. Er zijn camera's geplaatst die de fietsers in de gaten houden. Dit najaar volgt ook een test met een maximumsnelheid op fietspaden in Amsterdam. Een Japanse stad ten noorden van Tokio houdt vandaag alle 94 scholen dicht omdat er een beer in de buurt rondloopt. De beer werd zaterdag voor het eerst gezien in een park in de stad Utsunomiya. Vanochtend liep de beer rond vlakbij een middelbare school. Steeds vaker zijn er in Japan incidenten met beren. Vorige week raakten in Fukushima 4 mensen gewond door een beer. De Aziatische zwarte beer wordt bedreigd, maar nu er minder op ze wordt gejaagd, neemt de populatie toe. Door de klimaatverandering trekken ze ook vaker naar stedelijk gebied. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
7: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
8: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
12: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
13: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
12: Oh ja?
13: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
12: Klinkt goed.
14: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
15: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen?
14: 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
15: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
16: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
17: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
18: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
17: Help je mee?
19: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
20: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
21: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
22: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
23: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
24: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
25: Schakel maar in.
26: Van harte welkom.
27: Schakel maar in.
25: En geniet.
28: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
25: Gewoon lekker lang luisteren.
29: Wat zegt u?
27: Gewoon lekker lang luisteren.

Ooit mocht ze de titelsong zingen voor de film van Patrick Swayze. Ja, Top Gun. Take My Breath Away. Dit was een andere versie en een heel ander song. Like Flames en niet zo'n hele hoge hit geworden. Maar wel een hele leuke Jorden Berlin. Zo, goedemorgen. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Langstraat Lang Uit. Het is 17 graden in de Langstraat en het is rustig op de Brabantse wegen. Gelukkig.

hoe mooi is de combinatie tussen Fatals en Bebe Rexha? Ja, ik mag het eigenlijk wel als ik dat zo mag zeggen. Ja, toch? Ja, heerlijk. Ja, het eerste nummer had een beetje te maken met een film. Ja, de artiest dan. Het volgende nummer heeft ook te maken met een film. Ja, dit nummer wordt natuurlijk gespeeld in de film Coyote Ugly. Ja? Ja, hier is Leon Rimes.

en Rhymes. Muziek uit de hele mooie film Coyote Ugly. Ja. Ook een hele mooie verhaallijn. Ja, dan weet je precies wat ik de films leuk eigenlijk vind. Ja, ja, kom dan. Aankomend weekend gaat het WK voetbal weer beginnen in Amerika. Ja, voor degenen die naar Amerika gaan, neem maar een hele dikke portemonnee mee. Ja, ik denk dat je die al hebt moeten betalen. Ik heb begrepen dat er kaartjes meer dan 1000 euro zijn en een nachtje ergens overnachten. Vlakbij een stadion, dat kan oplopen tot 5, 6, 7000 dollar per nacht. Maar goed, er zijn een aantal platen gemaakt over het WK. Het mooiste is natuurlijk en blijft er natuurlijk ook deze, toch? Van André Hazes en Wij houden van Oranje uit 88.

moet gewoon heel eerlijk zeggen, ja, dit is toch het nummer voor het Nederlands elftal, toch? Ja. André Hazes, ja, hij is overleden, maar zijn stem blijft natuurlijk doorgaan. Wij houden van Oranje. Ja, en laten we hopen dat in Amerika die Glory Days gaan langskomen. Dat we over 25 jaar nog eens terugdenken van... Ja, Nederland maakte in Amerika, Mexico en Canada trouwens. Waar ze voor...

ook wel leuke tijden, dat WK voetbal, hè? Zondagavond om 10 uur. Dan volgen die zaterdag erop om 7 uur. En dan die week daarop. En volgens mij s'nachts om 1 uur. Ja. Goed, als dat alles is, dan mag dat ook niet uitmaken. Bruce Springsteen hoorde je en zijn Glory Days. Nu tijd voor Keigo.

0: Mijn naam is Siem van de K. In Waalwijk is vrijdagavond een man aangehouden die gezocht werd in Polen. Dit gebeurde op het industrieterrein van Zandonk. De man werd staande gehouden door de politie in verband met een politiecontrole. Daaruit bleek dat de Poolse man gezocht werd in zijn thuisland. Waarvoor de man gezocht werd in Polen is niet duidelijk. Inwoners van de Van Immerzeelstraat in Kaatsheuvel zijn niet blij dat de bomen in hun straat alsnog gekapt gaan worden. De gemeente wil de bomen kappen omdat de straat gerenoveerd wordt. De bewoners waren daar niet blij mee en maakten bezwaar. Helaas voor de bewoners werd dit bezwaar teniet gedaan. De kap van 30 bomen wordt dus alsnog voortgezet. Al hopen de bewoners dat het nieuwe college het plan toch eventueel terug kan draaien. We weten wie de nieuwe wethouders worden voor de gemeente Heusden. Komende woensdag wordt het coalitieakkoord gepresenteerd, maar de wethouders zijn al wel bekend. Martijn van Esch, Jeroen van der Bos en Johan Meesters blijven als wethouder. Tom Pullus en Annemiek Kuijsten komen er als nieuwe bij. Peter van Steen keert niet terug. Hij gaf aan niet nog een keer wethouder te willen worden. Het was een goed weekend voor het amateurvoetbal in Dongen. VV Dongen wist zaterdag namelijk promotie af te dwingen naar de derde divisie. De Dongenaren kwamen in de wedstrijd tegen Heer Jan Stam terug van een achterstand en wonnen het duel met 2-1. Ook Olympia maakt nu altijd kans op promotie, nadat zij zaterdag met 2-0 wonnen van NOAD. Komende zaterdag is de returnwedstrijd. Zet Olympia ook daar een goed resultaat neer, promoveert het naar de vierde klasse. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke dinsdagavond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10. Arno en Friends, elke dinsdagavond. Hier op Langstraat FM.

Listen to the Radio. De dames van het Oliedos, die snappen het helemaal. En die snappen het nog steeds, hoor, kan ik je verzekeren. Heerlijk, tot 12 uur zijn we bij je. En wil je nog iets leuks horen, laat het ons gewoon weten via 0621213210. Dat is het WhatsApp-nummer van Langstraat Media. Het is 17 graden en het is rustig op de Brabantse wegen. Maar waar het niet rustig is, is op de radio. Heel veel leuke muziek onderweg. Zometeen wat nieuws over een beer. Ja, je zult het niet geloven, maar hier is Sombre.

Sombre en Home Wreck. Ja, in de Japanse stad Utsamomi, als ik het zo goed uitspreek, zijn alle basisscholen gesloten, al maar liefst 94, omdat daar heden ochtend, dat dus maandagochtend lokale tijd, daar voor het laatst een beer is gezien. Ja, die dus. En sindsdien zijn alle beren, wou ik zeggen, alle bazen, alle scholen gesloten daar, alle 94, ja. De beer werd zaterdag voor het eerst gezien en vanmorgen voor het laatst.

Ja, Ronnie en de Big Bear. We gingen terug naar 1977. Ja, ik vond het wel toepasselijk om even te draaien. Maar het aantal incidenten met beren in Japan is de laatste jaren wel wat toegenomen. Zo raakten in ieder geval vorige week nog 4 mensen gewond bij een berenaanval in Fukushima. Ja. Waarom dan nu gelijk 94 scholen te sluiten in een stad? Safety first, zullen we maar zeggen, toch? We hebben ook nog een jarige vandaag, om even alle commotie nog even door te gaan. Nee, commotie is het niet, maar... De 75 wordt ze vandaag, Bonnie Tyler. En het is tijd om rond te draaien. Luister maar.

0: Ja, Total Eclipse of the Heart. En ja, ben jij ook omgedraaid?
1: Total Eclipse of the Heart.
0: De Belgische zangeres, zo staat hij geschreven. Bonnie Tyler en Total Eclipse of the Heart. Ja, een plaat die nog steeds voortkomt in de top 2000 alle tijden. En op heel veel albums ooit verschenen is. De Blonde wordt vandaag 75 jaar oud.

En van 1983 gaan we naar 1987. Wat een platen komen er vandaag langs. Zometeen gaan we nog even naar Frankrijk, want daar hebben we ook wat nieuws over. Over een Franse zanger. Ja, niet zo mooi nieuws trouwens.

0: Life is a highway. Ja, de Tom Cochrane. Ja, ze komen echt langs vandaag. Goed, vanmorgen is de Franse zanger Patrick Bruel aangehouden. Hij wordt verdacht naar... ja, in ieder geval wordt verhoord. En in een onderzoek naar onder meer verkrachtingen. Ja. En dan moet ik eigenlijk zijn plaat niet draaien, maar breek zijn stem, zullen we maar zeggen. Of breek gewoon allebei zijn benen en zijn armen als dit echt zo waar is. Toch? Of mag ik dat zo niet zeggen?
1: Si ce soir, j'ai pas envie de rentrer tout seul.

Casella Va, breek de stem. Nou, breek maar allemaal zijn benen botten als het echt waar is. Zullen we het daar maar gewoon op houden? Patrick Bruel hoorde je. Ja. We gaan op naar het nieuws van... Ja, zullen we weer zeggen 11 uur. Wat gaat de tijd toch snel?

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Boven Letland hebben NAVO-gevechtsvliegtuigen een drone neergehaald. Zeker één drone vloog vanuit Rusland het Letse luchtruim binnen. Kort daarvoor kregen mensen in de grensgebieden het advies om binnen te blijven. De voorbije tijd kwamen er vaker drones in de Baltische Staten terecht. Vorige maand nog kwam er eentje neer bij een brandstofopslag. Aangenomen wordt dat het om een Oekraïense drone gaat gericht op Rusland. Een deel van het Nederlands ambassadepersoneel is in stilte teruggekeerd naar de Iraanse hoofdstad Teheran. Begin maart werden de ambassadewerkzaamheden vanwege de oorlog tijdelijk verplaatst naar Baku, de hoofdstad van Azerbeidzjan. Met het terugbrengen van het ambassadepersoneel in Teheran volgt Nederland het voorbeeld van andere landen zoals Spanje en Zwitserland. Minister Berendsen benadrukt dat de veiligheid van het personeel voorop staat en dat de ontwikkelingen daarom continu in de gaten worden gehouden. De Jemenitische Houthis zeggen dat ze de Rode Zee zullen sluiten voor Israëlische schepen. Dit als vergelding voor de aanvallen van Israël op Iran. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden deze ochtend al een raket af op Israël. Voor het eerst sinds op 8 april het staakt het vuren inging tussen Iran, de VS en Israël. De Rode Zee is een belangrijke doorvaarroute tussen de Indische Oceaan en de Middellandse Zee. Een nek-aan-nek race bij de presidentsverkiezingen in Peru na het tellen van 86% van de stemmen. De conservatieve Keiko Fujimori, dochter van oud-president Fujimori, heeft een lichte voorsprong met 51%. De linkse Roberto Sanchez zit daar op de hielen met 49%. Sanchez is vooral populair op het platteland. Het gaat nog dagen of weken duren voordat er een winnaar is in Peru. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar tijd. Het weer, vanmiddag aangenaam warm bij een matige zuidenwind en droge periode. Maxima tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Start de motor! De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
12: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
13: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
14: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
15: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
16: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
17: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
18: Schakel maar in.
19: Van harte welkom.
20: Schakel maar in.
18: En geniet.
21: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
18: Gewoon lekker lang luisteren.
22: Wat zegt u?
23: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Relax, take it easy. Ja, voor degenen die onze website proberen te bereiken. Ja, die ligt er even uit. Ja. We zijn er in ieder geval hard mee bezig op de achtergrond. Dus ja, we houden er rekening mee. Goed, de temperatuur op dit moment is in de Langstraat 18 graden. En ja, dit weekende, we gaan weer boven de 20. En het is nog steeds rustig op de Brabantse wegen. Ja, en af en toe is het tijd voor iets anders. Onder andere cabaret.
1: Weet je wat het is? Weet je wat het is? Ik hoor mezelf net lullen. En ik vind het echt heel gezellig hier, hoor. Maar ik hoor mezelf dan lullen en ineens dacht ik, shit man, volgens mij loop ik echt al een paar shows van de bodem te schrapen. Echt. Volgens mij heb ik alles wat ik wou zeggen, wat ik kon zeggen, heb ik al gezegd. En niet dat ik de hele wereld besproken heb, maar alles wat ik zou kunnen zeggen, dat is wel gezegd. Ik merk dat ik tegen een soort plafond aan zit, dat ik... Nou ja, Jezus, dit is zo niet voor nu. Sorry, ik zal gewoon doorgaan. Ik liep laatst op de Dam in Amsterdam en toen zag ik allemaal duiven. En toen dacht ik ineens, wow, volgens mij heeft mijn artistieke ontwikkeling mijn persoonlijke helemaal ingehaald. Wauw. Oké, ik geef het, de koek is gewoon op. Ja, de koek is op en... Ja, fuck it, shit happens. Ik vind het vooral erg voor jullie nu even. Ik red me wel. Maar het is voor jullie. Ik heb zoveel, echt zonder ironie, zoveel respect voor dat jullie überhaupt komen. Ik doe dit soort dingen nooit, hè. Ik ga nooit naar cabaret. Ik haat het ook naar een concert gaan. Dat vind ik echt afschuwelijk. Dat je je verbonden voelt met een artiest en dan kom je daar. En dan zit je naast een of ander dik, bleek wijf met een gek hoedje en een picknickmand. Dat je denkt, oh Jezus, ja, die vindt dit natuurlijk ook gewoon gaaf. Ik ben helemaal niet bijzonder. Dit is voor iedereen, weet je wel. Maar goed, het is op. Dus, Weet je wat het ook is? Ik merk dat dat hele adoptieding, wat ik ooit verzonnen had, dat dat gewoon, dat trucje niet meer werkt of zo. Dat ligt er als een soort uitgewrongen handdoek in de hoek met je weg te kwijnen. En een beetje opnieuw leven te wachten of zo. Sterker nog, dat hele adoptieding heeft zich op een of andere wonderlijke manier tegen mij gekeerd. Ik heb allemaal geadopteerde mafkezen achter me aan, jongen. Echt waar. De hele dag allemaal. Hey, mijn naam is Ruben. Mijn echte naam is Purnomo. En ik ben afgestaan toen ik 3 maanden was. En jij begrijpt mij. Dat je denkt, nou Ruben, ik begrijp jou echt niet. Echt niet. Ik begrijp jouw ouders wel heel goed. Ja. 3 maanden. Ken ze verder ook niet. Maar het waren wel doorzetters, Ruben. Ja, maar door mijn adoptie vind ik afwijzing heel moeilijk. Oh, door je adoptie vind je afwijzing. Tuurlijk, want andere mensen die vinden afwijzing echt super tof. Echt waar. Ja, echt waar. Dus de hele dag, hey, neuken? Nee, oh, dankjewel. Oh, zeg, dankjewel voor de afwijzing. Het is echt zo geen toeval dat net zijn angst om afgewezen te worden, dat die er weer voor zorgt dat die afgewezen wordt. Ik fucking zweer het je, dat net als jij iets over jezelf denkt, zij het positief of negatief, dat altijd een soort ruimte voor anderen denkt. Voor anderen schept om dat ook weer over jou te denken. Ik vind het vooral erg dat het nu gebeurt. Net nu het lekker gaat, weet je wel. Net volle zalen. Net het respect van de mensen van wie ik het echt wil. Niet jullie, maar gewoon mensen met een ontwikkelde, aan toneel schurende smaak. Van mensen die dwars door hun Netflix en YouTube verwachtingjes heen kunnen kijken naar wat iemand echt maakt, weet je wel. En vooral net nu ik zo... Kenke veel geld verdiend. Oh. Yo, dat was een beetje een on-Hollands momentje. Dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit, maar ja, het is wel zo. Het is echt eng veel geld. Ik verdien zo eng veel, echt eng veel geld. Echt eng. Maar echt eng, hè. Echt internetbankieren. Snel tik uitloggen, wegrennen gewoon. Echt zo eng. Ik veeg echt mijn reet ermee af. Ook met munten, maakt me helemaal niet uit. Goed zo, gozer. Zit je denken, ja, het is niet. Ja, kijk, dat weet jij. Geld, je wordt niet gelukkig van geld, hè? Word je niet gelukkig van.
0: De koek is op van Daniel Arends. Je hoort het hier op Langstraat FM.
2: Erik Dankers.

0: The Scene en zij zijn helemaal blauw. En wie ook blauw is, is Philip Morris. Want ja, dat is de sigarettenfabrikant natuurlijk van Marlboro. En ja, nog meer van dat spul. Maar die zijn in Nederland in een experiment gestapt met wiet. En ik denk dat ze binnenkort gewoon met iets anders uit gaan komen. Met dit bijvoorbeeld.
1: Roll another blunt.

And Because I'm Get High. Gewoon een heerlijke plaat. In ieder geval tabaksproducent Philip Morris. Tegenwoordig heet ze wat anders. Ja, waarom weet ik eigenlijk niet. Maar Altria, zo heette ze. Die zijn in Nederland in het Wieks-experiment gestapt. En zijn ook deels eigenaar worden van de grootste deelnemende teler. Ja, dus ja, ik weet niet wat ze daarmee willen gaan bereiken. Maar de Groene Amsterdammer, de experts ervan vrezen dat agressieve verkooptactieken van de tabaksproducent terugkomen op het gebied van de cannabis. Dus tot zover. Ja, weet jij nog wat er aan de hand was vorig jaar zomer? Ja, het was warm, kan ik je verzekeren.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. In Waalwijk is vrijdagavond een man aangehouden die gezocht werd in Polen. Dit gebeurde op het industrieterrein van Zandonk. De man werd staande gehouden door de politie in verband met een politiecontrole. Daaruit bleek dat de Poolse man gezocht werd in zijn thuisland. Waarvoor de man gezocht werd in Polen is niet duidelijk. Inwoners van de Van Immerzeelstraat in Kaatsheuvel zijn niet blij dat de bomen in hun straat alsnog gekapt gaan worden. De gemeente wil de bomen kappen omdat de straat gerenoveerd wordt. De bewoners waren daar niet blij mee en maakten bezwaar. Helaas voor de bewoners werd dit bezwaar teniet gedaan. De kap van 30 bomen wordt dus alsnog voortgezet. Al hopen de bewoners dat het nieuwe college het plan toch eventueel terug kan draaien. We weten wie de nieuwe wethouders worden voor de gemeente Heusden. Komende woensdag wordt het coalitieakkoord gepresenteerd, maar de wethouders zijn al wel bekend. Martijn van Esch, Jeroen van der Bos en Johan Meesters blijven als wethouder. Tom Pullus en Annemiek Kuijsten komen er als nieuwe bij. Peter van Steen keert niet terug, hij gaf aan niet nog een keer wethouder te willen worden. Het was een goed weekend voor het amateurvoetbal in Dongen. VV Dongen wist zaterdag namelijk promotie af te dwingen naar de derde divisie. De Dongenaren kwamen in de wedstrijd tegen Heer Jan Stam terug van een achterstand en wonnen het duel met 2-1. Ook Olympia maakt nu altijd kans op promotie, nadat zij zaterdag met 2-0 wonnen van NOAD. Komende zaterdag is de returnwedstrijd. Zet Olympia ook daar een goed resultaat neer, promoveert het naar de vierde klasse. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke werkdag voor de wekker wakker worden met de verboden show. Verboden show. Erik van Vliet brengt je tussen 6 en 7 het nieuws van de dag. Jouw ochtendvitamine. Hier op Langstraat FM.

0: Ja, vandaag gaat het nog in heerlijke temperatuur worden. We gaan zelfs over de 20 graden. Ja, morgen en overmorgen en donderdag wordt het nog wat minder. Dan gaan we naar het weekend toe en dan gaan we weer boven de 20 graden uitkomen. Ja, McGuinn, Glocken, Hillman, Don't You Ride Her Off Like That. Overigens ook nog rustig op de Brabantse wegen.
1: Dit is de flitsschijf van deze week.
2: Bente met 321.

0: Ze Tom Jones. De hele Vibra en de Hunkermuller lachen, ja. Het schijnt zo, hè? Ik weet niet of het zeker is, maar...
1: make you love me.
0: Goed, het is bijna 12 uur. Het is bijna tijd voor de boterham. Maar voordat het zover is, hebben we nog wat leuke muziek voor je klaarstaan. Onder andere deze van Billy Joel. You're Only Human.

de mooiste song ooit van Bullet Jewel is natuurlijk Good Night Saigon. Maar deze mag er ook al wezen, toch? The Second Wind, You're Only Human. Ja. Vanmiddag kun je gaan genieten van Rijn Roosendaal. En ja, tegen de avond natuurlijk van onze Anton Nachtzaam. Wat mij betreft, ik ga naar de boterham. En dat doen we samen met Enrique Iglesias en Whitney Houston. Could I have this kiss forever? Eet smakelijk en tot morgen!

0: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-09-51 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Grote supermarkten en winkelbedrijven stappen uit werkgeversorganisatie VNO-NCW. De brancheorganisaties CBL en RND vinden de contributie te hoog en zeggen dat hun belangen onvoldoende worden vertegenwoordigd. Daarom stopt het lidmaatschap van het CBL per 1 januari aanstaande, terwijl de RND later dit jaar nog een definitief besluit neemt. Volgens bronnen is er onder meer onvrede over de stijging van het minimumloon voor jongeren. Dat heeft vooral bij winkeliers geleid tot flink hogere kosten. Boven Letland hebben NAVO-gevechtsvliegtuigen een drone neergehaald. Zeker één drone vloog vanuit Rusland het Letse luchtruim binnen. Kort daarvoor kregen mensen in de grensgebieden het advies om binnen te blijven. De afgelopen tijd kwamen er vaker drones in de Baltische staten terecht. Vorige maand nog kwam er eentje neer bij een brandstofopslag. Aangenomen wordt dat het om een Oekraïense drone gaat die door de Russische elektromagnetische oorlogsvoering uit koers is gebracht. Zo'n 4000 deelnemers doen toch niet mee aan de Nijmeegse Vierdaagse die dit jaar van 21 tot en met 24 juli wordt gehouden. Er zijn in totaal 3915 startbewijzen overgedragen aan wandelaars die op de wachtlijst staan. Dat is een record. Toch blijven er nog meer dan 11.000 belangstellenden zonder startbewijs achter. De animo voor de Vierdaagse is al jaren groter dan het aantal beschikbare plekken. Meer dan 45.000 wandelaars lopen volgende maand dagelijks de 30, 40 of 50 kilometer. En bijna 100 scholen in de Japanse stad Utsunomiya zijn gesloten vanwege een wilde beer. Het dier is meerdere keren gezien bij scholen en in winkelgebieden en tientallen jagers zijn nu naar hem op zoek. De beer heeft volgens Japanse media al 4 mensen verwond, van wie 1 persoon ernstig. De autoriteiten kregen sinds zaterdag meer dan 10 meldingen over het dier. Japan ziet steeds vaker beren opduiken in woonwijken en steden. Experts wijzen als oorzaak op klimaatverandering en een leegloop van het platteland. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws.
7: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
8: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
12: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
13: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
14: Mag.
15: Wat mag?
14: Je weet wel, Mac.
15: Hè?
14: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
16: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
17: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
18: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
19: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
20: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
21: Ah, mijn rug. Beweeg. Hè? Wat? Huh? Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
22: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
23: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
24: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
25: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
26: Schakel maar in.
27: Van harte welkom.
28: Schakel maar in.
26: En geniet.
29: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
26: Gewoon lekker lang luisteren.
30: Wat zegt u?
28: Gewoon.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. In Waalwijk is vrijdagavond een man aangehouden die gezocht werd in Polen. Dit gebeurde op het industrieterrein van Zandonk. De man werd staande gehouden door de politie in verband met een politiecontrole. Daaruit bleek dat de Poolse man gezocht werd in zijn thuisland. Waarvoor de man gezocht werd in Polen is niet duidelijk. Inwoners van de Van Immerzeelstraat in Kaatsheuvel zijn niet blij dat de bomen in hun straat alsnog gekapt gaan worden. De gemeente wil de bomen kappen omdat de straat gerenoveerd wordt. De bewoners waren daar niet blij mee en maakten bezwaar. Helaas voor de bewoners werd dit bezwaar teniet gedaan. De kap van 30 bomen wordt dus alsnog voortgezet. Al hopen de bewoners dat het nieuwe college het plan toch eventueel terug kan draaien. We weten wie de nieuwe wethouders worden voor de gemeente Heusden. Komende woensdag wordt het coalitieakkoord gepresenteerd, maar de wethouders zijn al wel bekend. Martijn van Esch, Jeroen van der Bos en Johan Meesters blijven als wethouder. Tom Pullus en Annemiek Kuijsten komen er als nieuwe bij. Peter van Steen keert niet terug. Hij gaf aan niet nog een keer wethouder te willen worden. Het was een goed weekend voor het amateurvoetbal in Dongen. VV Dongen wist zaterdag namelijk promotie af te dwingen naar de derde divisie. De Dongenaren kwamen in de wedstrijd tegen Heerjansdam terug van een achterstand en wonnen het duel met 2-1. Ook Olympia.

0: maakt nu altijd kans op promotie nadat zij zaterdag met 2-0 wonnen van NOAD. Komende zaterdag is de returnwedstrijd. Zet Olympia ook daar een goed resultaat neer, promoveert het naar de vierde klasse. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij een passie voor sport en ben jij de presentator die wij zoeken? Wil je voor de sport in de Langstraat iets betekenen? Meld je dan aan als sportpresentator of verslaggever op Langstraat.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet wilde in 2020 te snel versoepelen na de coronamaatregelen. Dat zei de Nijmeegse burgemeester Bruls bij de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Bruls maakt het kabinet weer plannen voor evenementen zonder rekening te houden met de tijd die nodig was voor vergunningen. Ook was er kritiek op het plan om de landelijke crisisaanpak af te schalen naar regionale maatregelen. Het Veiligheidsberaad met de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's vond die aanpak in de praktijk te ingewikkeld. Voormalig Moam-directeur Martijn N. is in hoger beroep veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor zedenmisdrijven. Het gerechtshof in Amsterdam achtte 2 verkrachtingen, een aanranding en ontucht met 2 minderjarigen bewezen. En daarmee valt de straf fors hoger uit dan de eerdere celstraf van 1,5 jaar. Volgens het hof negeerde Martijn N. de grenzen van zijn slachtoffers en gebruikte hij intimidatie en geweld. Het Openbaar Ministerie had 7 jaar gevangenisstraf geëist, 2 keer zoveel dus. De Britse premier Starmer wil dat techbedrijven voorkomen dat kinderen naaktbeelden kunnen versturen of ontvangen via hun telefoon. Volgens Starmer moeten bedrijven daarvoor binnen 3 maanden maatregelen nemen. Gebeurt dat niet, dan dreigt de Britse regering met nieuwe wetgeving. Die kan leiden tot hoge boetes voor bedrijven die niet meewerken. Als uiterste maatregel wordt er zelfs gekeken naar strafrechtelijke aansprakelijkheid voor de leidinggevenden van die techbedrijven. En de Amerikaanse president Trump heeft in een kort bericht op zijn platform Truth Social geëist dat Israël en Iran direct stoppen met beschietingen. Hij wil dat de beide landen de wapens neerleggen en terugkeren naar de onderhandelingstafel. Trump zou de Israëlische premier Netanyahu hebben gevraagd om de Iraanse aanvallen niet te vergelden. Zijn oproep komt terwijl de spanningen tussen Israël en Iran opnieuw oplopen. Hun strijd zet ook de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran verder onder druk. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
13: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
14: Start de motor. De boerderij wacht.
15: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
16: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
17: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
18: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
19: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
20: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
21: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
22: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
23: Schakel maar in.
24: Van harte welkom.
25: Schakel maar in.
23: En geniet.
26: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
23: Gewoon lekker lang luisteren.
27: Wat zegt u?
25: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. In Waalwijk is vrijdagavond een man aangehouden die gezocht werd in Polen. Dit gebeurde op het industrieterrein van Zandonk. De man werd staande gehouden door de politie in verband met een politiecontrole. Daaruit bleek dat de Poolse man gezocht werd in zijn thuisland. Waarvoor de man gezocht werd in Polen is niet duidelijk. Inwoners van de Van Immerzeelstraat in Kaatsheuvel zijn niet blij dat de bomen in hun straat alsnog gekapt gaan worden. De gemeente wil de bomen kappen omdat de straat gerenoveerd wordt. De bewoners waren daar niet blij mee en maakten bezwaar. Helaas voor de bewoners werd dit bezwaar teniet gedaan. De kap van 30 bomen wordt dus alsnog voortgezet. Al hopen de bewoners dat het nieuwe college het plan toch eventueel terug kan draaien. We weten wie de nieuwe wethouders worden voor de gemeente Heusden. Komende woensdag wordt het coalitieakkoord gepresenteerd, maar de wethouders zijn al wel bekend. Martijn van Esch, Jeroen van der Bos en Johan Meesters blijven als wethouder. Tom Pullus en Annemiek Kuijsten komen er als nieuwe bij. Peter van Steen keert niet terug. Hij gaf aan niet nog een keer wethouder te willen worden. Het was een goed weekend voor het amateurvoetbal in Dongen. VV Dongen wist zaterdag namelijk promotie af te dwingen naar de derde divisie. De Dongenaren kwamen in de wedstrijd tegen Heer Jansdam terug van een achterstand en wonnen het duel met 2-1. Ook Olympia maakt nu altijd kans op promotie, nadat zij zaterdag met 2-0 wonnen van NOAD. Komende zaterdag is de returnwedstrijd. Zet Olympia ook daar een goed resultaat neer, promoveert het naar de vierde klasse. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er zijn al zeker 32 mensen omgekomen door de zware aardbeving op de Filipijnen. Meer dan 130 mensen raakten gewond door de beving met een kracht van 7,8, de zwaarste in 50 jaar. Veel slachtoffers kwamen om door aardverschuivingen en instortende gebouwen. Het epicentrum lag bij het eiland Mindanao en de schokken waren ook voelbaar in delen van Indonesië. Een eerdere tsunami-waarschuwing is inmiddels ingetrokken. De hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers en zijn bang dat het dodental nog verder oploopt. Er was begin 2021 twijfel over de invoering van de avondklok tijdens de coronacrisis. De Nijmeegse burgemeester Bruls zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat er een overtuigend bewijs ontbrak dat die maatregel ook echt effectief zou zijn. Het Veiligheidsberaad steunde die avondklok uiteindelijk wel, omdat die het aantal verplaatsingen en groepsvormingen zou beperken. Maar Bruls was er niet gelukkig mee. Hij vond ook dat het kabinet weer te snel wilde versoepelen na de coronamaatregelen. De Britse premier Starmer wil dat techbedrijven voorkomen dat kinderen naaktbeelden kunnen versturen of ontvangen via hun telefoon. Volgens Starmer moeten bedrijven daarvoor binnen 3 maanden maatregelen nemen. Gebeurt dat niet, dan dreigt de Britse regering met nieuwe wetgeving. Die kan leiden tot hoge boetes voor bedrijven die niet meewerken. Als uiterste maatregel wordt er zelfs gekeken naar strafrechtelijke aansprakelijkheid voor de leidinggevenden van die techbedrijven. En de Europese Unie wil snel werk maken van een zogenoemde drone-muur aan de oostgrens. Dat zei EU-buitenlandchef Kallas na de recente drone-incidenten in Letland en Roemenië. Volgens haar moeten de Europese landen zich beter beschermen tegen drones, omdat die een steeds belangrijkere rol spelen in oorlogen. De EU wil daarbij leren van Oekraïne, waar volgens Kallas veel ervaring is met het onderscheppen van die drones. Ze wil het systeem zo snel mogelijk operationeel krijgen om de risico's aan de grens te verkleinen. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws.
7: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
12: je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
13: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
14: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
15: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
16: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
17: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
18: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
19: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
20: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
21: Schakel maar in.
22: Van harte welkom.
23: Schakel maar in.
21: En geniet.
24: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
21: Gewoon lekker lang luisteren.
25: Wat zegt u?
23: Gewoon

onder het motto alleen is ook maar alleen. Take me home tonight, any money. Daarmee begonnen we de middagmix op deze maandag. Nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen zijn we altijd dan weer. De middagmix, elke werkdag zijn we er weer. Van maandag tot en met vrijdag betekent dat dus tussen 2 en 3. Jamaatje in muziek, ondergetekende Roosendaal. En je weet het, je kunt meekijken in de radiostudio via www.rijnroosendaal.nl. Rijn met een korte ei, Roosendaal geschreven met 2 O's en 1 S. www.rijnroosendaal.nl. En via Rijn Live, de tap, kun je dus meekijken in de radiostudio. Ook kan dat via de website overigens van Langstraat FM, www.langstraatmedia.nl. Via Langstraat FM doorklikken naar programma's en dan weer door naar de middagmix. Heb je de beelden er ook bij op die manier? Ook dat kan. En voor de rest kun je natuurlijk gewoon reageren op dit radioprogramma. Middagmix@langstraatmedia.nl. Voor jouw suggesties voor de playlist, ideeën voor het in de koffer of andere zaken te melden, laat het mij maar weten. Ook kan je appen op 06 21 21 32 10. De maandag, de playlist is weer gevuld. Sien van de Kamer, het Regio Nieuws, het Goud van Oud-Trouw, de hits van nu. Het verkeer vandaag niet, maar wel weer. En natuurlijk muziek uit de playlist al hier. Macon, Todd en Earrings klinkt nu.

naar het verhaal van de Lammetak, die eigenlijk wel weer een goed zak is in zijn hart. Diep is een hart. De Dijk, nergens goed voor. 1989, een redelijk hit voor De Dijk. Toen waren ze net zo'n beetje begonnen. En nu is het alweer stil rondom De Dijk. Ja, zo kan het geschieden, mensen. Jouw middagmix op maandag. Dan deze man, Boom van de Kerel. Alleen een beetje kort afgezaagd, 1,50 meter lang. Van Velzen, Baby Get Higher, klik nu.

2019, Melissa, Becky Hill en The Good Boys, Lose Control. Het valt niet mee om de controle te verliezen als het gaat om de liefde. En dan ga je een heel duister leven tegemoet. Leven met heel veel onzekerheden. Dat is niet goed. En zeker als je wat autistisch bent ingesteld, dan heb je een zwaar leven. Middagmix. Deze dame, het album Finally, kennen we al. Later kwam het album Through You Know. En dit was toen de tijd volgens mij de kennismaking. CC Penison en I'm in the Mood klinkt nu hier in de middagmix.

het album Finally. Aan het einde van deze singlepositie, Patterson. I'm in the mood van het album Through You Know. Het tweede album in de jaren 90 in ieder geval van deze dame. Hey, de middagmix, de jaren 90, de jaren 80, de jaren 70 en dit van nu. En de zaken die je meldt via middagmix@langstadmedia.nl ofwel app op 06 21 21 32 10. Laat weten dat jij nog mist, dan nemen we dat gewoon mee, hè. Het is vandaag maandag. We hebben nog na deze uitzending nog 4 uitzendingen te gaan in deze week. Dus je kan het gewoon inkleuren allemaal. Laat het mij maar weten wat jij nog mist, hè. Wij vuren de hits op je af in de vorm van pijlen. Giftige pijlen, als ik ABC mag geloven in ieder geval. Ik hoop niet dat je het zo ervaart in ieder geval. Terug van 1982 bij de ABC en de Poison Arrow bij deze.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. In Waalwijk is vrijdagavond een man aangehouden die gezocht werd in Polen. Dit gebeurde op het industrieterrein van Zandonk. De man werd staande gehouden door de politie in verband met een politiecontrole. Daaruit bleek dat de Poolse man gezocht werd in zijn thuisland. Waarvoor de man gezocht werd in Polen is niet duidelijk. Inwoners van de Van Immerzeelstraat in Kaatsheuvel zijn niet blij dat de bomen in hun straat alsnog gekapt gaan worden. De gemeente wil de bomen kappen omdat de straat gerenoveerd wordt. De bewoners waren daar niet blij mee en maakten bezwaar. Helaas voor de bewoners werd dit bezwaar teniet gedaan. De kap van 30 bomen wordt dus alsnog voortgezet. Al hopen de bewoners dat het nieuwe college het plan toch eventueel terug kan draaien. We weten wie de nieuwe wethouders worden voor de gemeente Heusden. Komende woensdag wordt het coalitieakkoord gepresenteerd, maar de wethouders zijn al wel bekend. Martijn van Esch, Jeroen van der Bos en Johan Meesters blijven als wethouder. Tom Pullus en Annemiek Kuijsten komen er als nieuwe bij. Peter van Steen keert niet terug, hij gaf aan niet nog een keer wethouder te willen worden. Het was een goed weekend voor het amateurvoetbal in Dongen. VV Dongen wist zaterdag namelijk promotie af te dwingen naar de derde divisie. De Dongenaren kwamen in de wedstrijd tegen Heerjansdam terug van een achterstand en wonnen het duel met 2-1. Ook Olympia maakt nu altijd kans op promotie, nadat zij zaterdag met 2-0 wonnen van NOAD. Komende zaterdag is de returnwedstrijd. Zet Olympia ook daar een goed resultaat neer, promoveert het naar de vierde klasse. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Sien, dankjewel. Ik heb nog het weerbericht voor je. Vandaag begint met zonneschijn en hoge wolken. Er is weinig wind en het wordt zo'n 20 tot 22 graden.

buien zijn windstoten en onweer mogelijk. Het wordt ongeveer 16 tot 18 graden Celsius. Tot zover het weer en het regennieuws met Team van der Kaal. We kijken in de flitsende 50. Hij staat er nog steeds in deze single. Mouth Miss en Neil Horan en Drive Safe.

Miles Smith en Horn en Drive Safe. Als je aan het rijden bent, hopelijk gaat het een beetje veilig en gezellig en leuk op de weg. Hoe dan ook. De middagmix staat aan. We zijn toe aan het origineel in de koffer. Twee platen met een duidelijke relatie en goede ideeën ervoor hebbende. Even een reactie doen op middagmix@langstraatmedia.nl. Of even appen op 06-21-21-32-10. En je gaat dan weer voor de eeuwige roem, zeg ik altijd maar weer. Jullie weten Wim en ik alleen, dus kom op met je suggesties. Origineel in de koffer. De een heeft wat geleend van de ander. We draaien eerst het origineel en dan de koffer. Het doorstartmoment zal tactisch zijn, zodat het duidelijk is hoe de relatie is. En vandaag het volgende bij de kladden gegrepen, om het zo maar te zeggen. Het was in 1969, long time ago, dat de Zombies de single Time of the Season uitbracht. Het was ook de grootste hit, volgens mij wel, voor de Zombies. Andere single was Summertime. Maar Time of the Season deed het 7 weken in de top 40, haalde nog de 12e plaats. En die andere single deed het slechts 5 weken en piekte op nummer 23. Summertime is dat. Maar we hebben het vandaag dus over de Time of the Season van de Zombies. De grootste hit van deze club. We zetten de klok 40 jaar vooruit. Het is dan 2009. Melanie Fiona. Give it to me right. Ik dacht, weet je wat, ik moet nog even een melodielijn hebben. Ook hier weer een gevalletje even de orkestband lenen. En dan komt het ook wel goed. Of misschien niet. De plaat heeft niet in de top 40 gestaan, die van deze cover. Maar komt wel op een album terug van Melanie Fiona. Het album

0: The Bridge uit het jaar 2009. Daar is het werk op terug te vinden. Hoe dan ook, je mag snel een plaatje leuker vinden. Het origineel van The Zombies, Time for Season uit 1969. Of vind je Melanie Fiona met Give It To Me Right, waarin de middenlijn zit verwerkt van The Zombies, een betere. Ja, aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

0: Ach ja.
1: Het is wel duidelijk hè, dat Melanie Fiona met Give It To Me Right was geïnspireerd door de zombies als het gaat om de D-line. Het is letterlijk uitgeknipt volgens mij. Alleen een toetsenist en een gitarist erbij gezocht. En voor deze is het gewoon maar loopen en knippen en heb je de melodielijn. Soms werkt dat op die manier. Jouw middagmix, de Flitsende 50. Hoe was het ook alweer?
2: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
3: Week in, week uit.
2: Ook jouw favorieten tellen mee.
3: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
2: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
3: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
3: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
2: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5. Dit is de flitsschijf van deze week.
4: Bente met 321.

Alles wat nieuw en lekker is. Vandaag de Frits Schijf. Bente 321. Ik laat het al even uit, maar nu alsnog gebombardeerd tot Frits Schijf. Eens kijken wat hij gaat doen de komende weken. Of hij de tipraden gaat ontstijgen en langzaam richting de top 40 gaat, dan wel de flitsende 50. Dat is het allerbelangrijkste, de flitsende 50 die wij zenden. De middagmix. Naar de hits van nu. Een plaat die hits gaan worden, het goud vanouds. The Whispers, Can Do Without Love, terug van 1979.

Alex Warren, nieuwe single van hem. Heet Passengers. Kijk wat hij gaat doen binnenkort. Misschien is hij volgende week wel flitschrijven. Want je weet het niet. We zijn weer toch weer de eerste die de plaat draaien. Want Bente hadden we ook wel eens mis. Tja, leuk is dat. Die platen die een extra zetje wil geven als zijnde een potentiële hit. We gaan het afwachten allemaal. Dames en heren, dit is alweer klaar. Middagmix gaat weer sluiten. Twee uurtjes doel stoppen zometeen. En om vijf uur is Anton Nachtzaam weer aan de beurt met Van Zessen klaar. Neemt hij het weer over. Ik heb er nog eentje voor je. Terug naar 1981 met deze vergeten single van Chains in Paradise. Tot morgen, dan weer in de middagmix. Bye.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een nieuwe groep met daarin onder meer advocaat Ina Brouwer eist een schadevergoeding voor vrouwen na een groot datalek bij het laboratorium Clinical Diagnostics. Door een hack zijn medische gegevens buitgemaakt van honderdduizenden vrouwen die meededen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Het Women's Rights Collective start een massaclaim tegen het laboratorium en het ministerie van Volksgezondheid. Want volgens een inspectierapport was de beveiliging van de data niet op orde. Bij een volgende grote crisis moet niet een vakministerie de leiding hebben, maar de premier of Justitie en Veiligheid. Dat zei de Nijmeegse burgemeester Bruls tijdens het verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Bruls lag tijdens de coronacrisis te veel de nadruk op alleen de volksgezondheid. En daardoor kwamen andere belangen, zoals maatschappelijke gevolgen, minder goed in beeld. Hij stelt dat een crisis breder moet worden aangestuurd, zodat alle invalshoeken worden meegenomen. Er zijn al zeker 32 mensen omgekomen door de zware aardbeving op de Filipijnen. Meer dan 130 mensen raakten gewond door de beving met een kracht van 7,8, de zwaarste in 50 jaar. Veel slachtoffers kwamen om door aardverschuivingen en instortende gebouwen. Het epicentrum lag bij het eiland Mindanao en de schokken waren ook voelbaar in delen van Indonesië. Een eerdere tsunami-waarschuwing is inmiddels ingetrokken. De hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers en zijn bang dat het dodental nog verder oploopt. En omdat er nog steeds geen permanente oplossing is voor de overvolle opvang van asielzoekers in het aanmeldcentrum bij Ter Apel, springt het Drentse Roden bij. Tot en met donderdagochtend kunnen mensen die in Ter Apel geen plek krijgen dan slapen in een sporthal. De Drentse gemeente heeft daar namelijk 150 tijdelijke slaapplekken geregeld. Het is een noodvoorziening waar mensen alleen kunnen overnachten en zich kunnen opfrissen. Wat er daarna gebeurt is onduidelijk. Het aanmeldcentrum is nog altijd overvol. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSeleen plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Ja. Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
12: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
13: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
14: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
15: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
16: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
17: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
18: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
19: Schakel maar in.
20: Van harte welkom.
21: Schakel maar in.
19: En geniet.
22: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
19: Gewoon lekker lang luisteren.
23: Wat zegt u?
21: Gewoon

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. In Waalwijk is vrijdagavond een man aangehouden die gezocht werd in Polen. Dit gebeurde op het industrieterrein van Zandonk. De man werd staande gehouden door de politie in verband met een politiecontrole. Daaruit bleek dat de Poolse man gezocht werd in zijn thuisland. Waarvoor de man gezocht werd in Polen is niet duidelijk. Inwoners van de Van Immerzeelstraat in Kaatsheuvel zijn niet blij dat de bomen in hun straat alsnog gekapt gaan worden. De gemeente wil de bomen kappen omdat de straat gerenoveerd wordt. De bewoners waren daar niet blij mee en maakten bezwaar. Helaas voor de bewoners werd dit bezwaar teniet gedaan. De kap van 30 bomen wordt dus alsnog voortgezet. Al hopen de bewoners dat het nieuwe college het plan toch eventueel terug kan draaien. We weten wie de nieuwe wethouders worden voor de gemeente Heusden. Komende woensdag wordt het coalitieakkoord gepresenteerd, maar de wethouders zijn al wel bekend. Martijn van Esch, Jeroen van der Bos en Johan Meesters blijven als wethouder. Tom Pullus en Annemiek Kuijsten komen er als nieuwe bij. Peter van Steen keert niet terug, hij gaf aan niet nog een keer wethouder te willen worden. Het was een goed weekend voor het amateurvoetbal in Dongen. VV Dongen wist zaterdag namelijk promotie af te dwingen naar de derde divisie. De Dongenaren kwamen in de wedstrijd tegen Heerjansdam terug van een achterstand en wonnen het duel met 2-1. Ook Olympia maakt nu altijd kans op promotie, nadat zij zaterdag met 2-0 wonnen van NOAD. Komende zaterdag is de returnwedstrijd. Zet Olympia ook daar een goed resultaat neer, promoveert het naar de vierde klasse. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De aanpak van discriminatie in Nederland moet fundamenteel veranderen. Dat stelt de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een eindrapport. Volgens die commissie zijn discriminatie en racisme structureel aanwezig, ook binnen de overheid zelf. En daarom moet de staat niet alleen ingrijpen bij incidenten, maar ook actief discriminatie voorkomen. De commissie pleit daarnaast voor meer betrokkenheid van burgers en een onafhankelijke monitor om de voortgang te volgen. Een nieuwe groep met daarin onder meer advocaat Ina Brouwer eist een schadevergoeding voor vrouwen na een groot datalek bij het laboratorium Clinical Diagnostics. Door een hack zijn medische gegevens buitgemaakt van honderdduizenden vrouwen die meededen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Het Women's Rights Collective start een massaclaim tegen het laboratorium en het ministerie van Volksgezondheid. Want volgens een inspectierapport was de beveiliging van de data niet op orde. Bij een volgende grote crisis moet niet een vakministerie de leiding hebben, maar de premier of Justitie en Veiligheid. Dat zei de Nijmeegse burgemeester Bruls tijdens het verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Bruls lag tijdens de coronacrisis te veel de nadruk op alleen de volksgezondheid. En daardoor kwamen andere belangen, zoals maatschappelijke gevolgen, minder goed in beeld. Hij stelt dat een crisis breder moet worden aangestuurd, zodat alle invalshoeken worden meegenomen. En de parlementsverkiezingen gisteren in Armenië zijn grotendeels rustig verlopen, ondanks meldingen van Russische inmenging. Dat zegt een internationale waarnemingsmissie. De partij van zittend premier Pashinyan won gisteren de verkiezingen en kiest voor een pro-Europese koers. Volgens waarnemers konden kiezers hun stem redelijk vrij uitbrengen, maar was er wel druk en buitenlandse beïnvloeding. Rusland heeft kritisch gereageerd en spreekt van onregelmatigheden bij de stembusgang in Armenië, maar levert daarvoor geen bewijzen. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. In het westen kunnen er een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws.
7: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
8: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
12: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
13: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
12: Oh ja?
13: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
14: Klinkt goed!
15: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
16: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
17: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
18: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl. Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
19: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa-kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
20: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
21: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
22: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
23: Schakel maar in.
24: Van harte welkom.
25: Schakel maar in.
23: En geniet.
26: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
23: Gewoon lekker lang luisteren.
27: Wat zegt u?
25: Gewoon lekker.

als nieuwe bij. Peter van Steen keert niet terug. Hij gaf aan niet nog een keer wethouder te willen worden. Het was een goed weekend voor het amateurvoetbal in Dongen. VV Dongen wist zaterdag namelijk promotie af te dwingen naar de derde divisie. De Dongenaren kwamen in de wedstrijd tegen Heerjansdam terug van een achterstand en wonnen het duel met 2-1. Ook Olympia maakt nu altijd kans op promotie, nadat zij zaterdag met 2-0 wonnen van NOAD. Komende zaterdag is de returnwedstrijd. Zet Olympia ook daar een goed resultaat neer, promoveert het naar de vierde klasse. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep Aannemersbedrijf.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het aantal privacyklachten in Nederland steeg vorig jaar met 75%. Er kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens zo'n 13.500 meldingen en tips binnen. Vele van gingen over organisaties die onduidelijk zijn over het gebruik van persoonsgegevens of het weigeren gegevens te verwijderen. Ook waren er honderden meldingen over het datalek bij Clinical Diagnostics. De privacywaakhond noemt het zorgelijk dat ook overheidsinstanties regelmatig zonder duidelijke redenen om persoonlijke gegevens vragen. Het kabinet wil het inzetten van kinderen in commerciële online video's strafbaar maken. Minister Aartsen wil die vorm van online content onder de regels voor kinderarbeid laten vallen. En daarmee moeten kinderen die verschijnen in video's van zogenoemde mom- en dadfluencers beter worden beschermd. Onderzoek wijst uit dat de online aandacht negatieve gevolgen kan hebben voor hun welzijn en ontwikkeling. Het kabinet werkt de plannen nu verder uit en wil in het najaar met concrete regels komen. De aanpak van discriminatie in Nederland moet fundamenteel veranderen. Dat stelt de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een eindrapport. Volgens die commissie zijn discriminatie en racisme structureel aanwezig, ook binnen de overheid zelf. En daarom moet de staat niet alleen ingrijpen bij incidenten, maar ook actief discriminatie voorkomen. De commissie pleit daarnaast voor meer betrokkenheid van burgers en een onafhankelijke monitor om de voortgang te volgen. En er had tijdens de coronacrisis meer aandacht moeten zijn voor eenzaamheid en kwetsbare groepen. Dat zei oud-topambtenaar Roskam Abbing tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Er werd volgens hem wel aandacht gevraagd voor onder meer jongeren, maar het was achteraf gezien onvoldoende. Roskam Abbing wilde niet zeggen of er genoeg is gedaan voor jongeren tijdens de pandemie. Wel zag hij dat er oog was voor maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Het weer, het trekt een regengebied van het westen naar het oosten met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
12: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
13: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
14: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
15: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
16: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
17: Buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle Valdorpels, één adres.
18: Valdorpelshop.nl.
19: Schakel maar in.
20: Van harte welkom.
21: Schakel maar in.
19: En geniet.
22: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
19: Gewoon lekker lang luisteren.
23: Wat zegt u?
21: Gewoon lekker.

En met de Jacksons en Blame It on the Boogie werd het weer even over vijf. Het is vandaag 8 juni 2026. Vandaag maandag. Een bewolkte dag was het tot vandaag. Of het zo blijft, dat hoor je straks in het weerbericht. Tussen nu en een uur of zes hebben we alleen maar de lekkerste muziek voor je. Het weerbericht zoals meld en het laatste nieuws uit de streek met Sien van der Kaan. En dit is de nieuwe single van Shabuzzi en de Cowgirl.

Vanaf vinyl gedraaid uit het begin van de jaren 70. Paul Anka en Odia Coates. And You're Having My Baby. Paul Anka is ook afgelopen jaar ons ontvallen. Was al redelijk op leeftijd, maar het was nog een beetje onverwachts, al zeg ik het zelf. Je luistert naar Langstraat FM. We gaan zo meteen een kijkje nemen op 's Landswegen. Het is zo te zien een normale avondspits voor de maandagavond. Dus dat betekent dat het weer vaststaat op de A58 bij Tilburg-Reeshof. Op de A59 de verbindingsweg tussen Waalwijk en knooppunt Hoijpolder. En ook bij knooppunt Hoijpolder is het een beetje langzaam aanrijden. Dat is zo'n beetje in een notendop waar het zo'n beetje in de regio vaststaat. Terug naar 92 en de muziek. The Human Touch, dit is Bruce Springsteen.

Ze timmert sinds een aantal jaren stevig aan de weg. En stukje bij stukje, beetje bij beetje, begint haar populariteit te stijgen en te stijgen. Dit is de flitsschijf van deze week. Bente en 3, 2, 1, start, go. Terug naar 72. Tot aan het nieuws met Sien van der K. Hier zit Bolland en Bolland. En net als vandaag, kijk maar naar buiten. We wachten op de zon. Wait for the sun.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. In Waalwijk is vrijdagavond een man aangehouden die gezocht werd in Polen. Dit gebeurde op het industrieterrein van Zandonk. De man werd staande gehouden door de politie in verband met een politiecontrole. Daaruit bleek dat de Poolse man gezocht werd in zijn thuisland. Waarvoor de man gezocht werd in Polen is niet duidelijk. Inwoners van de Van Immerzeelstraat in Kaatsheuvel zijn niet blij dat de bomen in hun straat alsnog gekapt gaan worden. De gemeente wil de bomen kappen omdat de straat gerenoveerd wordt. De bewoners waren daar niet blij mee en maakten bezwaar. Helaas voor de bewoners werd dit bezwaar teniet gedaan. De kap van 30 bomen wordt dus alsnog voortgezet. Al hopen de bewoners dat het nieuwe college het plan toch eventueel terug kan draaien. We weten wie de nieuwe wethouders worden voor de gemeente Heusden. Komende woensdag wordt het coalitieakkoord gepresenteerd, maar de wethouders zijn al wel bekend. Martijn van Esch, Jeroen van der Bos en Johan Meesters blijven als wethouder. Tom Pullus en Annemiek Kuijsten komen er als nieuwe bij. Peter van Steen keert niet terug, hij gaf aan niet nog een keer wethouder te willen worden. Het was een goed weekend voor het amateurvoetbal in Dongen. VV Dongen wist zaterdag namelijk promotie af te dwingen naar de derde divisie. De Dongenaren kwamen in de wedstrijd tegen Heerjansdam terug van een achterstand en wonnen het duel met 2-1. Ook Olympia maakt nu altijd kans op promotie, nadat zij zaterdag met 2-0 wonnen van NOAD. Komende zaterdag is de returnwedstrijd. Zet Olympia ook daar een goed resultaat neer, promoveert het naar de vierde klasse. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Dankjewel Siem van der K voor de regionale nieuwsupdate. Er staat ons een wisselvallige en koele week te wachten. Vandaag schijnt de zon af en toe, maar later vanmiddag ontstaan er ook steeds meer buien. Die buigheid neemt de komende dagen alleen maar verder toe. Maximaal van 16 tot 18 graden. En vanaf morgen is het koel voor de tijd van het jaar. In het westen staat af en toe nog een vlagige wind. In het weekend neemt de buigheid af en kan de temperatuur weer aan een stijging beginnen. Vanavond en vannacht is het in elk geval wisselend bewolkt. Er trekken eerst nog enkele buien over van west naar oost. Maar geleidelijk gaan droge perioden overheersen. Daarbij bevinden we ons in een beduidend koelere lucht dan de afgelopen dagen het geval was. De temperatuur daalt naar 10 tot 12 graden. Morgen houdt het wisselvallige weer onverminderd aan. Er ontstaan stapelwolken en die worden afgewisseld door zonnige perioden. Vooral tijdens de middag en de vroege avond gaan alle wolken regionaal weer uitgroeien tot buien die met name in het midden, zuiden en oosten stevig uit kunnen pakken. Lokaal is morgen een onweersbui mogelijk en er kunnen ook flinke windstoten van rond de 75 km per uur voorkomen. Met een middagtemperatuur van 16 tot 18 graden is het koel voor de tijd van het jaar. En in combinatie met de buien en de wind zou je zeker niet zeggen dat het juni is.
2: Goedemiddag! Start de motoren en dan vol gas. De Car Classic. Langs

Element, muziek uit 1982 en de Goody Two Shoes. 6 weken top 40 en ze piekte op nummer 8. Je weet het, Langstraat FM. Het is avondspits, handen aan de stuur betekent dat. Je ogen op de weg en je radio op Langstraat FM. En hou ook je snelle.

dus te stabiliseren. Ze hebben geld nodig, dus dan wordt het maar bij de automobilist gehaald. Dus kijk daar vooral voor uit. En dit is nieuwe muziek van Meghan Trainor en Shimmer.

Het was een van die grote hits van de band onder leiding van Robbie Robertson ook. Die is volgens mij vorig jaar of anderhalf jaar geleden ons ontvallen. Hij was de leider van de band, getiteld The Band. 1968 was dit hun grote hit, The Wait. Over grote hits gesproken, dit is Ben Kramer nog een keer uit 1980 en alles is anders.

Bestel er maar voor de nieuwe, de Spiksplit, de nieuwe speciale aanbieding. Betekent dat je hem vanaf vandaag elke werkdag rond dit tijdstip tussen 5:45 en 6:00 langs moet komen in Van Zesseklaar. De Lost Frequencies en Live It All en Bent Kramer. En alles is anders. Als ik een blik werp op de klok, dan zien we dat het tegen 6:00 loopt. Hoogste tijd om afscheid te nemen. We gaan er zo meteen uit met de Drops of Jupiter en Train. En ik wens je nog een hele fijne maandagavond. En tot morgen maar weer.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het aantal privacyklachten in Nederland steeg vorig jaar met 75%. Er kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens zo'n 13.500 meldingen en tips binnen. Veel ervan gingen over organisaties die onduidelijk zijn over het gebruik van persoonsgegevens of weigeren gegevens te verwijderen. Ook waren er honderden meldingen over het datalek bij Clinical Diagnostics. De privacywaakhond noemt het zorgelijk dat ook overheidsinstanties regelmatig zonder duidelijke redenen om persoonlijke gegevens vragen. Het kabinet wil het inzetten van kinderen in commerciële online video's strafbaar maken. Minister Aartsen wil die vorm van online content onder de regels voor kinderarbeid laten vallen. Daarmee moeten kinderen die verschijnen in video's van zogenoemde mom- en dadfluencers beter worden beschermd. Onderzoek wijst uit dat de online aandacht negatieve gevolgen kan hebben voor hun welzijn en ontwikkeling. Het kabinet werkt de plannen verder uit en wil in het najaar met concrete regels komen. Er had tijdens de coronacrisis meer aandacht moeten zijn voor eenzaamheid en kwetsbare groepen. Dat zei oud-topambtenaar Roskam Abbing tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens hem werd er wel aandacht gevraagd voor onder meer jongeren, maar was dat achteraf gezien onvoldoende. Wel zag hij oog voor maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. En voor de kust van de Filipijnen is waarschijnlijk het wrak gevonden van het Japanse vrachtschip Hofuku Maru. Het schip zonk in 1944 nadat het was gebombardeerd, met aan boord honderden Nederlandse en Britse krijgsgevangenen. Van de ongeveer 1300 opvarenden overleefden er maar enkele mensen de ramp. Onderzoekers hebben na historisch en archeologisch onderzoek vastgesteld dat het vrijwel zeker om de Hofuku Maru gaat. Het wrak geldt als oorlogsgraf en wordt dus niet geborgen. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
7: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
8: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij bij hemdvoorhem.nl.
12: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
13: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
12: Oh ja?
13: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
12: Klinkt goed.
3: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
14: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
15: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
16: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
17: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
18: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
19: Mag.
20: Wat mag?
19: Je weet wel Mac.
20: Hè?
19: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
20: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
21: Start de motor. De boerderij wacht.
22: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
23: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
24: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
25: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
26: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
27: Schakel maar in.
28: Van harte welkom.
29: Schakel maar in.
27: En geniet.
30: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
27: Gewoon lekker lang luisteren.
31: Wat zegt u?
29: Gewoon

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig gestaakt. Iran heeft via het staatspersbureau Fars aangekondigd aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Israël is op zijn beurt bereid het bombarderen van Iraanse doelen te staken. Gisteravond stuurde Iran raketten af op luchtmachtbasis Nevatim en Tel Nof. Israël antwoordde vandaag met aanvallen op centraal en westelijk Iran. De gevangene die in februari een medewerkster van de gevangenis in Heer Hugo Waard gijzelde, heeft eerder twee vrouwen vermoord. Hugo TQ, een 44-jarige man uit Portugal, doodde in 2005 zijn zwangere ex-vriendin in Engeland. In 2020 vermoordde hij de 26-jarige Laura Schreurs uit het Limburgse Blerik. De gevangenismedewerkster hield hij urenlang vast in zijn cel, waarbij hij haar in een wurggreep nam en stak met een scherp voorwerp. Nintendo betaalt 35 miljoen euro in een schikking in de rechtszaak over defecte controllers van de Switch-spelcomputer. De zaak was door een Franse consumentenorganisatie aangespannen vanwege problemen met joysticks die uit zichzelf bewegingen registreren. Nintendo wist zelf al langer van het probleem, maar informeerde consumenten daar niet tijdig over. Daardoor kochten veel gebruikers onnodig nieuwe controllers. En voor de kust van de Filipijnen is waarschijnlijk het wrak gevonden van het Japanse vrachtschip Hofuku Maru. Het schip zonk in 1944 nadat het was gebombardeerd, met aan boord honderden Nederlandse en Britse krijgsgevangenen. Van de ongeveer 1300 opvarenden overleefden er maar enkele mensen de ramp. Onderzoekers hebben na historisch en archeologisch onderzoek vastgesteld dat het vrijwel zeker om de Hofuku Maru gaat. Het wrak geldt als oorlogsgraf en wordt dus niet geborgen. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom. Schakel maar in.
0: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
2: Gewoon lekker lang.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De internationale trainingsoperatie Interflex, waarbij 14 landen Oekraïnse militairen hebben opgeleid, gaat op kleinere schaal verder. Voor Nederland komt daarmee een einde aan de missie. De trainingen gingen kort na de Russische invasie van Oekraïne van start. Militairen gaven hun Oekraïnse collega's les in onder meer schietvaardigheid en medische zorg. De missie werd geleid door het Verenigd Koninkrijk. In totaal kregen 63.000 Oekraïners een opleiding. De raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig gestaakt. Iran heeft via het staatspersbureau Fars aangekondigd aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Israël is op zijn beurt bereid het bombarderen van Iraanse doelen te staken. Gisteravond stuurde Iran raketten af op luchtmachtbasis Nevatim en Tel Nof. Israël antwoordde vandaag met aanvallen op centraal en westelijk Iran. De gevangene die in februari een medewerkster van de gevangenis in Heer Hugo Waard gijzelde, heeft eerder twee vrouwen vermoord. Hugo TQ, een 44-jarige man uit Portugal, doodde in 2005 zijn zwangere ex-vriendin in Engeland. In 2020 vermoordde hij de 26-jarige Laura Schreurs uit het Limburgse Blerik. De gevangenismedewerkster hield hij urenlang vast in zijn cel, waarbij hij haar in een wurggreep nam en stak met een scherp voorwerp. Nintendo betaalt 35 miljoen euro in een schikking in de rechtszaak over defecte controllers van de Switch-spelcomputer. De zaak was door een Franse consumentenorganisatie aangespannen vanwege problemen met joysticks die uit zichzelf bewegingen registreren. Nintendo wist zelf al langer van het probleem, maar informeerde consumenten daar niet tijdig over. Daardoor kochten veel gebruikers onnodig nieuwe controllers. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Israël heropent twee belangrijke grensovergangen naar Gaza, meldt de Israëlische overheid. Deze werden gesloten nadat Iran gisteren nieuwe aanvallen uitvoerde op Israël. Hulporganisaties reageerden bezorgd op de sluiting, omdat er hierdoor geen hulpgoederen konden worden geleverd in het Palestijnse gebied. Grensovergang Kerem Shalom heropent morgen voor de geleidelijke binnenkomst van humanitaire hulp. Ook de grensovergang bij Rafah gaat weer open. Frankrijk en Duitsland stoppen met de ontwikkeling van een Europees gevechtsvliegtuig. Het FCAS straaljagerproject was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de Verenigde Staten. Het doel was om de nieuwe gevechtsvliegtuigen in 2040 in de lucht te hebben. Maar vandaag maakten bondskanselier Merz en president Macron bekend dat het project wordt beëindigd. Er is 9 jaar gewerkt aan de voorbereiding. De internationale trainingsoperatie Interflex, waarbij 14 landen Oekraïense militairen hebben opgeleid, gaat op kleinere schaal verder. Voor Nederland komt daarmee een einde aan de missie. De trainingen gingen kort na de Russische invasie van Oekraïne van start. Militairen gaven hun Oekraïense collega's les in onder meer schietvaardigheid en medische zorg. De missie werd geleid door het Verenigd Koninkrijk. In totaal kregen 63.000 Oekraïners een opleiding. En voetbalsupporters uit Afrikaanse landen dreigen het WK in de Verenigde Staten te moeten missen. Door de strenge Amerikaanse visumregels komen veel fans de VS niet in. Voor het WK ondervinden Algerije, Tunesië, Ivoorkust, Kaapverdië en Senegal daar hinder van. Het anti-immigratiebeleid van president Trump raakt ook deelnemers aan het toernooi. Zo is het visum van de Somalische scheidsrechter Omar Artan geweigerd, waardoor hij het land niet binnenkwam. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Israël heropent twee belangrijke grensovergangen naar Gaza, meldt de Israëlische overheid. Deze werden gesloten nadat Iran gisteren nieuwe aanvallen uitvoerde op Israël. Hulporganisaties reageerden bezorgd op de sluiting, omdat er hierdoor geen hulpgoederen konden worden geleverd in het Palestijnse gebied. Grensovergang Kerem Shalom heropent morgen voor de geleidelijke binnenkomst van humanitaire hulp. Ook de grensovergang bij Rafah gaat weer open. Frankrijk en Duitsland stoppen met de ontwikkeling van een Europees gevechtsvliegtuig. Het FCAS straaljagerproject was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de Verenigde Staten. Het doel was om de nieuwe gevechtsvliegtuigen in 2040 in de lucht te hebben. Maar vandaag maakte bondskanselier Merz en president Macron bekend dat het project wordt beëindigd. Er is 9 jaar gewerkt aan de voorbereiding. De kledinglijn die een van de kunstrovers van de Gouden Helm in Assen heeft opgericht vanuit de gevangenis is in 3 dagen uitverkocht. De webshop met petten en t-shirts met daarop de gestolen Gouden Helm meldt tijdelijk te pauzeren om een nieuwe inventaris op te bouwen. Partijen in de Tweede Kamer vragen ondertussen of een webshop runnen vanuit de gevangenis niet verboden moet worden. Douglas W., die veroordeeld is tot 4 jaar cel, heeft nooit willen verklaren over zijn aandeel in de kunstroof. En voetbalsupporters uit Afrikaanse landen dreigen het WK in de Verenigde Staten te moeten missen. Door de strenge Amerikaanse visumregels komen veel fans de VS niet in. Voor het WK ondervinden Algerije, Tunesië, Ivoorkust, Kaapverdië en Senegal daar hinder van. Het anti-immigratiebeleid van president Trump raakt ook deelnemers aan het toernooi. Zo is het visum van de Somalische scheidsrechter Omar Artan geweigerd, waardoor hij het land niet binnenkwam. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Onder meer in Parijs, Marseille, Grenoble en Lille wordt geprotesteerd. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangifte waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Het lichaam van Liana werd afgelopen donderdag na een vermissing van een week gevonden in een silo. De vader van een vriendinnetje werd opgepakt op verdenking van de moord. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. Naar eigen zeggen wilde hij Amerikaanse werknemers zo een betere kans op een baan geven. 20 staten stapten naar de rechter, die beschouwt de tariefsverhoging als een onwettige belastingmaatregel. Voorheen kostte een werkvisum $2,000 tot $5,000. De kledinglijn die een van de kunstrovers van de Gouden Helm in Assen heeft opgericht vanuit de gevangenis is in 3 dagen uitverkocht. De webshop met petten en t-shirts met daarop de gestolen Gouden Helm meldt tijdelijk te pauzeren om een nieuwe inventaris op te bouwen. Partijen in de Tweede Kamer vragen ondertussen of een webshop runnen vanuit de gevangenis niet verboden moet worden. Douglas W., die veroordeeld is tot 4 jaar cel, heeft nooit willen verklaren over zijn aandeel in de kunstroof. En het vernieuwde aquarium van Artis in Amsterdam gaat zaterdag weer open na een grote renovatie. De opknapbeurt van het historische aquarium duurde 5 jaar en kostte zo'n €50 miljoen. Het gebouw uit 1882 is volledig gerestaureerd en verduurzaamd met moderne techniek en zonnepanelen. Door schade van zout en ouderdom waren muren en constructies ernstig aangetast. In het vernieuwde aquarium zijn nu zo'n 250 diersoorten te zien. Het stokoude filtersysteem is ook deels gemoderniseerd. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon.

0: Heights.
1: Wij zijn 100% Langstraat. Info. En hits. Langstraat.

Je elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Onder meer in Parijs, Marseille, Grenoble en Lille wordt geprotesteerd. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangiften waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Het lichaam van Liana werd afgelopen donderdag na een vermissing van een week gevonden in een silo. De vader van een vriendinnetje werd opgepakt op verdenking van de moord. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. Naar eigen zeggen wilde hij Amerikaanse werknemers zo een betere kans op een baan geven. 20 staten stapten naar de rechter. Die beschouwt de tariefsverhoging als een onwettige belastingmaatregel. Voorheen kostte een werkvisum $2,000 tot $5,000. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het gaat om een schip dat regelmatig heen en weer vaart tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De inhoud van tientallen containers wordt onderzocht. Ook is er een onderzoek ingesteld naar twee bedrijven in Amsterdam en Rotterdam. En het vernieuwde aquarium van Artis in Amsterdam gaat zaterdag weer open na een grote renovatie. De opknapbeurt van het historische aquarium duurde 5 jaar en kostte zo'n €50 miljoen. Het gebouw uit 1882 is volledig gerestaureerd en verduurzaamd met moderne techniek en zonnepanelen. Door schade van zout en ouderdom waren muren en constructies ernstig aangetast. In het vernieuwde aquarium zijn nu zo'n 250 diersoorten te zien. Het stokoude filtersysteem is ook deels gemoderniseerd. Het weer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Goed zo.
6: Langstraat FM.
7: Travel.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Onder meer in Parijs, Marseille, Grenoble en Lille wordt geprotesteerd. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangiften waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Het lichaam van Liana werd afgelopen donderdag na een vermissing van een week gevonden in een silo. De vader van een vriendinnetje werd opgepakt op verdenking van de moord. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. Naar eigen zeggen wilde hij Amerikaanse werknemers zo een betere kans op een baan geven. 20 staten stapten naar de rechter, die beschouwt de tariefsverhoging als een onwettige belastingmaatregel. Voorheen kostte een werkvisum $2,000 tot $5,000. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het gaat om een schip dat regelmatig heen en weer vaart tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De inhoud van tientallen containers wordt onderzocht. Ook is er een onderzoek ingesteld naar twee bedrijven in Amsterdam en Rotterdam. En het vernieuwde aquarium van Artis in Amsterdam gaat zaterdag weer open na een grote renovatie. De opknapbeurt van het historische aquarium duurde 5 jaar en kostte zo'n €50 miljoen. Het gebouw uit 1882 is volledig gerestaureerd en verduurzaamd met moderne techniek en zonnepanelen. Door schade van zout en ouderdom waren muren en constructies ernstig aangetast. In het vernieuwde aquarium zijn nu zo'n 250 diersoorten te zien. Het stokoude filtersysteem is ook deels gemoderniseerd. Het weer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom. Schakel maar in.
0: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
2: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Onder meer in Parijs, Marseille, Grenoble en Lille wordt geprotesteerd. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangifte waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Het lichaam van Liana werd afgelopen donderdag na een vermissing van een week gevonden in een silo. De vader van een vriendinnetje werd opgepakt op verdenking van de moord. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. Naar eigen zeggen wilde hij Amerikaanse werknemers zo een betere kans op een baan geven. 20 staten stapten naar de rechter, die beschouwt de tariefsverhoging als een onwettige belastingmaatregel. Voorheen kostte een werkvisum $2,000 tot $5,000. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aan.